0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek was de voorkeur duidelijk. Bulgarije won met afstand. De tweede plek was voor Israël. Als derde eindigde Roemenië. Rond het Songfestival was dit jaar veel commotie vanwege de deelname van Israël. 5 landen, waaronder Nederland, deden daarom niet mee. De Belgische omroep VRT dreigt volgend jaar niet mee te doen als landen geen inspraak krijgen over wie er mee mag doen. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. De besmetting moet nog met een tweede test bevestigd worden. In dat geval zou de Canadese patiënt de 11e zijn bij wie het hantavirus is vastgesteld. 3 mensen zijn overleden. Het schip zelf is onderweg naar Rotterdam en komt daar naar verwachting maandagochtend aan. Niemand van de bemanningsleden heeft symptomen van het hantavirus. De autoriteiten op Saba hebben een signalement en een foto verspreid van de Nederlander die sinds woensdag wordt vermist. De man van 53 was gaan wandelen aan de noordwestkant van het eiland. Er is naar hem gezocht met helikopters en er worden nu ook speurhonden ingezet. De autoriteiten zijn ook op zoek naar camerabeelden. Ibrahim Afellay stopt als assistent-trainer bij PSV. Hij was daar nog maar een half jaar aan de slag, maar hij kiest ervoor om komend seizoen niet verder te gaan. De oud-international zegt in een verklaring dat hij meer een stempel had willen drukken. Afellay zegt dat hij en PSV in goede harmonie uit elkaar zijn gegaan. PSV gaat op zoek naar een nieuwe assistent-trainer. Het weer. Het raakt steeds verder bewolkt en af en toe valt regen. Het koelt af tot een graad of 5. De komende dag bewolkt en regenachtig. Later ook stevige buien met kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Bouwman met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. Van nog eens bijna 250 mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. De patiënten komen vooral uit kleine steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek was de voorkeur duidelijk. Bulgarije won met afstand. De tweede plek was voor Israël, als derde eindigde Roemenië. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en Omroep Avrotros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het een man van 31 uit de provincie Modena. Hij heeft psychische problemen. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. In Canada is waarschijnlijk een nieuwe Hanta-besmetting ontdekt. Een opvarende van het cruiseschip Hondius met lichte klachten testte positief. Een tweede test moet de besmetting nog bevestigen. Tot nu toe zijn 3 mensen na de uitbraak op de Hondius aan het virus overleden. Het weer, het raakt bewolkt en af en toe valt regen. Het koelt af tot een graad of 5. De komende dag bewolkt en regenachtig. Later ook stevige buien met kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld

0: vanwege strafrechtelijke onderzoeken in de Verenigde Staten. Waar hij naartoe is gebracht, werd niet bekendgemaakt. Mogelijk moet Saab nu getuigen tegen Maduro. Die werd in januari opgepakt en meegenomen naar de VS en staat terecht voor onder meer drugshandel. De NPO en Omroep Avrotros doen nu nog geen uitspraken over eventuele Nederlandse deelnemen aan het Songfestival volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. Nederland deed dit jaar niet mee vanwege de deelname van Israël. België doet volgend jaar alleen mee als landen inspraak krijgen in het deelnemersveld. Bulgarije heeft het Songfestival gewonnen. Israël werd tweede. Willem II heeft zich geplaatst voor de finale van de play-offs om volgend seizoen in de Eredivisie te spelen. De Tilburgers versloegen thuis Almere City met 2-0 na ook al een eerdere zege. De tegenstander van Willem II wordt morgen bekend. Het wordt FC Volendam of Telstar. Het weer. Het raakt steeds verder bewolkt en af en toe valt regen. Het koelt af tot een graad of 5. De komende dag bewolkt en regenachtig. Later ook stevige buien met kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op enige afstand volgde Israël op de tweede plaats. Roemenië werd derde. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en omroep Avrotros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. België doet volgend jaar alleen mee als landen inspraak krijgen in het deelnemersveld. De autoriteiten op Saba gaan ervan uit dat de Nederlandse man die daar vermist wordt niet meer leeft. Er wordt al dagen gezocht naar de 53-jarige wandelaar die woensdag niet terugkeerde van een wandeling aan de noordwestkant van Saba. Er is gezocht met helikopters en speurhonden en er is een foto en signalement van de man verspreid. Morgen wordt de zoektocht hervat, zegt het bestuur van het eiland, maar die is veranderd van een reddingsoperatie naar een bergingsoperatie.

0: pandemie. Een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro van Venezuela is het land uitgezet. Hij wordt gezien als het financiële brein achter Maduro. Het is niet bekendgemaakt waar hij nu is, maar hij moet mogelijk getuigen tegen Maduro, die in de Verenigde Staten terecht staat voor onder meer drugshandel. Het weer. Het is vandaag bewolkt en regenachtig. In de middag volgen ook stevige buien met kans op onweer. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Nummer Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op afstand volgde Israël op de tweede plek, Roemenië werd derde. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en omroep Avro Tros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. Van bijna 250 andere mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. De patiënten komen vooral uit kleine steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. De autoriteiten op Saba gaan ervan uit dat de Nederlandse man die daar wordt vermist niet meer leeft. Er wordt al dagen gezocht naar de wandelaar van 53 die woensdag niet terugkwam van een wandeling aan de noordwestkant van Saba. Er is gezocht met helikopters en speurhonden. Ook werden een foto en een signalement van de man verspreid. Vandaag gaat de zoektocht verder, zegt het bestuur van het eiland. Een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro van Venezuela is het land uitgezet. Hij wordt gezien als het financiële brein achter Maduro. Het is niet bekendgemaakt.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou in de havenstad Sebastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Verschillende woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Nummer Banga Ranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op afstand volgde Israël op de 2e plek, Roemenië werd 3e. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en omroep Avro Tros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. De Nederlandse man die wordt vermist op Saba is waarschijnlijk overleden, dat melden de autoriteiten. Er wordt al sinds woensdag gezocht naar de wandelaar van 53, onder meer met een drone, een helikopter en honden. De kans dat de man nog leeft is minimaal. De reddingsoperatie verandert nu in een bergingsoperatie. Een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro van Venezuela is het land uitgezet en wordt gezien als het financiële brein achter Maduro. Dan nog het weer, veel bewolking en af en toe regen. Vanmiddag hier en daar zon, maar ook buien en kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

en 11 uur. Maar nu eerst tot 8:30 het zondagmorgenmoment met Sjaak Koppe, gevolgd door orgelspel tot 9 uur vanuit de Grote Kerk in Vlaardingen.

Welkom bij het zondagmorgenmoment. Het mag weer zondag zijn nadat we afgelopen donderdag de hemelvaart van de Heer Jezus mochten gedenken en vieren. Vorige keer stonden we eerst nog stil bij een onderstreping van de historiciteit van Jezus' lichamelijke opstanding. En dat was afkomstig van iemand waar je het niet van zou hebben verwacht. Namelijk Saulus, vaker Paulus genoemd naar de Griekse variant van zijn naam. Een vooraanstaand farizeeër die bekend stond als vervolger van die Joden die in de opstanding van Jezus geloofden. Volgens hem was Jezus een dwaaleraar. Hij had immers gezegd de Zoon van God te zijn. Een onmogelijk iets, ja, godslastering. Maar toen hij naar Damascus ging om mensen van de synagogen gevangen te nemen die Jezus beleden als de opgestane Heer, was Jezus zelf vanuit de hemel aan hem verschenen. Toen besefte hij het. Ik heb het mis. Jezus is werkelijk opgestaan. Hij is de Zoon van God, de beloofde Messias. Lees het eens na in Handelingen 9. Vervolgens mochten we vanuit het Bijbelboek Handelingen getuigen zijn van Jezus' hemelvaart.

Het gebeurde nadat hij zijn discipelen het nodige onderwijs en ook nog instructies had gegeven voor na zijn hemelvaart. Ze zouden in Jeruzalem moeten blijven tot ze de Heilige Geest hadden ontvangen. Door hem geleid zouden ze de opdracht mogen gaan vervullen om het evangelie vanuit Jeruzalem wereldwijd te gaan verkondigen. We ontdekten dat Jezus' hemelvaart ingrijpend was voor zijn discipelen. Ze bleven maar naar boven kijken, terwijl ze door een wolk niets meer van Jezus konden zien. We ontdekten dat de Heere dit, ondanks zijn hemelvaart, zag en twee mannen in witte kleding naar hen toezond. Die vroegen: waarom staan jullie omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen. Een rijke belofte van hoop. Voor hen, maar ook voor ons, ja voor een ieder die het van hem verwacht.

De zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren wordt wel de Wezenzondag genoemd. Omdat Jezus niet meer bij de discipelen was en de Heilige Geest nog niet was uitgestort. Toch doen we de grootheid van de Here daarmee tekort. Dat blijkt als we in Matteüs 28 de afscheidswoorden van Jezus lezen. Het zijn woorden die de bedoeling hebben dat ze altijd blijven echoen. Jezus zegt: en zie, ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld. Dat is ook voor u, voor jou en mij opgeschreven. Want als iemand die veel voor je betekent naar elders verhuist, dan is dat ingrijpend. Je zou die ander liever niet willen laten gaan. Als er een grote afstand komt tussen jou en die ander, je elkaar niet meer ziet, is de kans groot dat de band met elkaar verslapt. Wat de discipelen betreft, zullen ze gedacht hebben aan Jezus' woorden: en zie, ik ben met u al de dagen. Ze mochten de realiteit daarvan opmerken door die twee mannen in witte kleding. Feitelijk zei Jezus door hen: ik ben dan wel weg uit jullie blikveld, maar jullie niet uit die van mij. Dat is ook een belangrijk punt voor ons. Leven we vanuit de woorden die Jezus tot ons spreekt? Er was trouwens nog iets waardoor ze bemoedigd hadden kunnen worden. Ik denk aan de wolk die tussen hen en Jezus inkwam, waardoor ze Jezus niet meer konden zien. Het doet denken aan de wolk en vuurkolom in de woestijn die voor het volk uitging op weg naar het beloofde land. Het teken van de aanwezigheid van de Heere. Jahwe, de ik ben die ik ben. Die wolk gaf ook zijn aanwezigheid aan door op de tabernakel te rusten, terwijl hij door op te stijgen aangaf dat de tocht weer verder ging. Deze wolk vervulde ook het huis van de Heere, de tempel, toen de ark van het verbond, het heilige der heiligen, was binnengebracht. Zo, vanuit het Oude Testament gezien, mogen die wolk bij Jezus' hemelvaart zien als de betrokkenheid van de Heere bij het werk van Jezus, zijn Zoon, de beloofde verlosser na de zondeval. We mogen het zien. Het is de Heere die regeert, dwars door het tumult van zijn volk en de wereld in. Als we ons oog op hem richten, die zijn Zoon thuis haalde, is daarmee onze hoop ook gericht op Jezus. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn Zoon gegeven heeft. Daardoor is er voor ons mensen perspectief. Op de woorden van de twee mannen gingen de discipelen doen wat Jezus hen gezegd had. Ze gingen naar Jeruzalem om daar te blijven totdat ze de belofte van de Vader hadden ontvangen.

bijzonder is dat we lezen dat ook de broers van Jezus bij de discipelen, de vrouwen en hun moeder Maria in de bovenzaal aanwezig waren. Feitelijk gaat het hier om Jezus' halfbroers. Zij waren geboren uit het huwelijk van Jozef en Maria. Terwijl Jezus door het wonder van God uit de maagd Maria geboren was. Daardoor is hij de als mens geboren zoon van God, de rechtvaardige, die de zonde van de wereld op zich kon nemen. Vanuit Marcus 3 en Johannes 7 blijkt echter dat deze broers van Jezus geen idee hadden van het bijzondere van Jezus. En ook dat ze hem, om zo te zeggen, maar enigszins vreemd vonden. Johannes schrijft zelfs: ook zijn broers geloofden niet in hem. Maar hier in Handelingen ontdekken we dus dat ook hun ogen zijn opengegaan voor wie Jezus is. Onder andere doordat Jezus na zijn opstanding ook aan zijn broer Jacobus verschenen was. Zo zijn ook zij in de opperzaal om samen met de anderen te volharden in het bidden en smeken. Een belangrijke les, dat samen bidden en smeken. Een les voor onze tijd, waarin de kerk zo verdeeld is. Als vanuit meerdere ideeën en invalshoeken de Bijbel anders geïnterpreteerd wordt, waardoor er verdeeldheid ontstaat vanuit onze ideeën. En we ons niet laten corrigeren door het woord van God, maar dat woord aanpassen aan onze ideeën. De discipelen hadden hun verkeerde interpretaties over het lijden en sterven van Jezus vanuit het woord leren inzien, waardoor er verwondering en dankbaarheid voor in de plaats kwam. En toen de broers van Jezus ontdekten dat hun negatieve gedachten over hem verkeerd waren, lieten ze zich corrigeren door het woord en gingen ze mee naar de bovenzaal om daar eendrachtig mee te bidden en te smeken om de vervulling van de belofte van de Heilige Geest. Hij die de mensen en zijn gemeente juist in de waarheid leidt. Laten wij ons corrigeren als we vanuit Gods woord worden terechtgewezen? Of gaan we in dwaasheid verder op de weg die niet naar het leven, maar naar de dood leidt? Vanuit Handelingen ontdekken we dat het eendrachtig bidden en smeken naar aanleiding van de belofte van de Vader en de Zoon tot rijke zegen is. Want het gebed overbrugt de onmeetbare afstand tussen de Here en ons. Zo mag er sprake zijn van een levende relatie met onze Schepper en Verlosser.

In Johannes 14 lezen we Jezus onderwijs aan zijn discipelen over zijn hemelvaart en Pinksteren. Het is belangrijk onderwijs, ook voor ons. Lees en herlees dit hoofdstuk eens met het gebed dat het ons mag wegwijzen. Jezus, hij begint met liefdevolle woorden. Laat uw hart niet in beroering raken. U gelooft in God? Geloof ook in mij. In het huis van mijn vader zijn veel woningen. Als dat niet zo was, dan zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als ik heen gegaan ben en plaats voor u gereed gemaakt heb, kom ik terug en zal u tot mij nemen. Deze woorden zijn voor allen die hun hoop en verwachting op Jezus stellen. En ze zijn zo nodig, omdat er allerlei vragen in ons om kunnen gaan en dingen op ons af kunnen komen die we niet begrijpen. Denk maar aan Thomas, die op Jezus' woorden: en waar ik heen ga, weet u, en de weg weet u, reageerde met: Heere, wij weten niet waar u heen gaat. En hoe kunnen wij dan de weg weten? Jezus' antwoord is: ik ben de weg, Thomas, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Jezus gaat terug naar zijn Vader in de hemel. En zolang het nog niet de tijd van zijn wederkomst is, kunnen zijn volgelingen tot hem en de Vader naderen door het gebed. Hoor zijn belofte. Voorwaar, ik zeg u, wie in mij gelooft, zal de werken die ik doe ook doen. En hij zal grotere doen dan deze, want ik ga heen naar mijn Vader. En wat u ook zult vragen in mijn naam, dat zal ik doen, opdat de Zoon in de Vader verheerlijkt zal worden. Als u iets vragen zult in mijn naam, ik zal het doen. Hoe is dat in ons leven? Merken de mensen, te midden van wie wij leven, iets van Jezus door ons doen, laten en spreken heen? Nee, vanuit onszelf lukt dat niet zo best. Of we houden het niet vol. Maar hoor wat Jezus mocht spreken. Maar de Trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat ik u gezegd heb. Hij maakt ons van binnenuit nieuw. In zijn kracht mogen we voorwaarts gaan. Laten we dan, net als de mensen in de bovenzaal, volharden in het bidden en smeken om de Heilige Geest in Jezus' naam.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn tientallen wadlopers in problemen geraakt. Ze kwamen vast te zitten, waardoor dat gebeurde is niet duidelijk. Er werden reddingsboten ingezet, maar die konden niet dichtbij komen door laag water. Daarom werd de kustwacht ingeschakeld. Die zette een helikopter in om lopers op te halen. Nog niet iedereen is opgehaald. Het gaat om 32 mensen, onder wie 4 gidsen. De wadlopers worden naar een boothuis van de KNRM op Ameland gebracht. Daar staat een ambulance klaar om mensen te onderzoeken. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou in de havenstad Sebastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Verschillende woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. Van bijna 250 andere mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Banga Ranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op afstand volgde Israël op de tweede plek en Roemenië werd derde. Dan het weer, veel bewolking en af en toe regen. Vanmiddag hier en daar zon, maar ook nog buien en kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Morgen zon, wolken en regen. En dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Komende uur kunt u in het programma Mensen Samenleving luisteren naar een meditatie van dominee Hugo Habakoté, predikant van de PKN in Vlaardingen. Daarna van 9:30 tot 10:00 naar klassieke religieuze muziek.

Dat was een lied met een heel intense tekst. Heel kort samengevat, Heer, help. Over zulke moeilijke momenten in het leven gaat het vandaag. Momenten waar geen woorden meer voor zijn. Alleen nog maar, Heer, help. Uitzichtloos en verdrietig. Dominee Hugo Habekoté, predikant van de PKN in Vlaardingen, leest uit Johannes 16 over een gesprek van Jezus met zijn leerlingen. Jezus kondigt daar aan dat hij er binnenkort niet meer zal zijn en dat ze heel verdrietig zullen zijn. Gelukkig is het niet het enige wat hij zegt. Hij zegt er nog wat bij. We gaan er straks meer over horen in de Bijbellezing en de meditatie daarover.

Goedemorgen, luisteraars. Ik begin vanmorgen met een lezing uit Johannes 16, vanaf vers 16 tot en met 24. Jezus zegt daar het volgende. Nog een korte tijd en jullie zien me niet meer. Maar kort daarna zien jullie me terug. Daarop zeiden een paar leerlingen tegen elkaar: wat betekent wat hij nu zegt? Nog een korte tijd en jullie zien me niet meer, maar kort daarna zien jullie me terug. En ik ga naar de Vader. Wat betekent nog een korte tijd? Wat bedoelt hij toch? Jezus begreep dat ze hem iets wilden vragen. Hij zei: proberen jullie te begrijpen wat ik bedoelde met nog een korte tijd en jullie zien me niet meer, maar kort daarna zien jullie me terug? Waarachtig, ik verzeker jullie, je zult huilen en weeklagen, terwijl de wereld blij zal zijn. Je zult bedroefd zijn, maar je verdriet zal in vreugde veranderen. Ook een vrouw die baart heeft het zwaar als haar tijd gekomen is. Maar wanneer haar kind geboren is, herinnert ze zich de pijn niet meer. Omdat ze blij is dat er een mens ter wereld is gekomen. Jullie hebben nu verdriet, maar ik zal jullie terugzien en dan zul je blij zijn. En niemand zal je vreugde afnemen. Dan hoeven jullie mij niets meer te vragen, maar ik verzeker jullie, wat je de Vader ook vraagt in mijn naam, hij zal het je geven. Tot nog toe hebben jullie niets in mijn naam gevraagd, maar vraag het en je zult het ontvangen. Dan zal je vreugde volmaakt zijn. Tot zover.

Beste luisteraars, golven van pijn en verdriet. Het leven kent hoogtepunten. Zonnige lentedagen waarop alles groeit en bloeit. Niets dat het levensgeluk in de weg lijkt te staan. Ik moet denken aan het nummer Op fietsen van de Drentse band Skik. De tekst gaat over een fietstocht langs tal van Drentse plaatsen. Het herinnert mij aan mijn eerste gemeente in Tweede Exloërmond. Het is een hit uit de jaren 90, waarvan het refrein nog steeds door mijn hoofd zoemt. Wie dut mij wat? Wie dut mij wat? Wie dut mij wat vandaag? Ik heb de ban vol met wind. Nee, ik heb ja niks te klagen. Wie dut mij wat? Wie dut mij wat? Wie dut mij wat vandaag? Ik zal als zeggen, ja, het mag wel zo. Dat was toen. Dat er ook tijden zouden komen waarop. In het pastoraat ontmoet ik tal van mensen die een andere kant meemaken. Golven van pijn en verdriet heeft hun leven overspoeld. Tussen tranen door, wanhopig op zoek naar houvast. Vrienden en familie zijn tot steun. De troost die zij bieden verzacht. Toch neemt het de pijn en het gemis niet weg. Zelf herinner ik de momenten van intense stilte. Diep gevoeld verdriet dat meer doet dan woorden kunnen zeggen. Onlangs zitten wij aan het ziekbed van een zus en schoonzus. Na de diagnose is zij met spoed geopereerd. Amper 53 jaar. Ze heeft het gehaald. Maar de zorgen zijn niet weg. Inmiddels ligt ze al 4 weken in het ziekenhuis. Komt het goed? Ze is optimistisch, maar vertelt ook over medepatiënten op haar kamer. De een wordt ontslagen en mag thuis verder herstellen. Een ander krijgt diezelfde dag het bericht dat er geen behandeling meer mogelijk is. In de stilte die volgt, spreekt haar eigen angst. Golven van pijn en verdriet. Het is maar één voorbeeld dat u als luisteraar ongetwijfeld met uw eigen ervaring kunt aanvullen. Moeilijke momenten waarop u misschien met dankbaarheid nu terugkijkt. Omdat het op de een of andere manier weer is goedgekomen. Moeilijke momenten waarvan de uitkomst op het moment zelf ongewis is. En wat zeg je dan? Wat zwijg je dan? Hoe laat je op zo'n moment je hart voor de ander spreken? Vandaag hebben we een tekst gelezen waarin verwarring het centrale thema is. De discipelen zijn in de war om wat Jezus zojuist heeft gezegd. 4 versen lang keert diezelfde verwarring in bijna gelijke bewoording terug. Nog een korte tijd en jullie zien mij niet meer en nog een korte tijd en jullie zullen mij weer zien. Deze woorden van Jezus worden door de evangelist Johannes steeds weer herhaald. Want wat bedoelt Jezus toch met nog een korte tijd? Hoe zal het zijn als Jezus niet meer in hun midden is? Waar ligt de horizon waarachter hij dan verdwijnt? En wat bedoelt hij met ik zal naar mijn vader gaan? Spreekt hij over zijn dood? En als dat zo is, op welke wijze zullen ze hem dan weer zien? Of het woordelijk gegaan is, zoals door Johannes beschreven, laat ik in het midden. We kunnen ons de verwarring van de discipelen voorstellen. Als Jezus straks gevangen wordt genomen en aan het kruis sterft, neemt hun verwarring alleen maar toe. En zullen ze zich woorden van gelijke strekking herinneren? Want had hij het niet zelf gezegd? Nog een korte tijd en jullie zien mij niet meer. En ze hebben hem zien sterven. Het is de waarheid die zij onder ogen moeten zien. Golven van pijn en verdriet overspoelen hun leven. Nog een korte tijd.
En jullie pijn zal in vreugde veranderen. Ook dat zegt Jezus. Maar hebben ze het wel gehoord? Of is dit woord met het verstrijken van de tijd verstomd? Is de herinnering eraan vervaagd, zoals het wegsterven van geluid van een echo? En als dat zo is, dan is dat geen schande. Wie van diepe dalen weet, kent de wanhoop. Wie van diepe dalen weet, roept het uit met de psalmist van Psalm 13. God, waarom? Dan gaat het licht uit en lijkt alles verloren.

Wie van diepe dalen weet, kent de wanhoop. Wie van diepe dalen weet, roept het uit met de psalmist van Psalm 13. God, waarom? Dan gaat het licht uit en lijkt alles verloren. Dat is geen schande. Dat is wat verdriet en pijn met een mens kan doen. Dan immers komt alles tot zwijgen. En komen woorden van troost, voor een moment of langer, niet meer binnen. In het stil zwijgen spreekt de pijn en het verdriet van de ander. En als u of jij op dit moment dat ervaart, dan wil ik de stilte met u uithouden. Sta mij toe dat ik na deze blanco regel in mijn overdenking de tekst uit het evangelie van Johannes opnieuw laat klinken. Je zult bedroefd zijn, maar jullie verdriet zal in vreugde veranderen. Om er dan direct aan toe te voegen, meer dan ieder ander is hier. Het is Jezus zelf die dit volgens het evangelie van Johannes zegt. Jezus maakt het verdriet niet kleiner. Hij doet niets af aan de pijn die wij als mensen kunnen doormaken. Als geen ander is hij zich van onze wanhoop bewust. Aan het kruis schreeuwt hij zijn eigen vertwijfeling uit. Eli, Eli, lama sabachthani. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Jezus maakt het verdriet niet kleiner. Hij voegt er een woord aan toe. En dat is een woord van hoop. Na de korte tijd waarin dit alles plaats zal vinden, komt er een andere tijd. Een tijd waarin verdriet in vreugde zal veranderen. Want niet de pijn, niet het verdriet, niet de wanhoop en wat dan ook hebben het laatste woord. Jezus voegt er een woord van hoop aan toe. Hij vult de toekomst. Hij vult onze toekomst met nieuwe vreugde. Door zijn dood schenkt hij ons het leven. In situaties van moeite en verdriet schieten mijn woorden meer dan eens tekort. En doe ik er beter aan te zwijgen. Zelfs dan mogen we weten, meer dan ieder ander is hier. In de intense stilte van dat moment spreekt hij zijn woord. Een woord van hoop. Een woord van nieuwe toekomst. Aan het ziekbed van mijn schoonzus laat ik enkele dagen na haar operatie een tekst achter. Zij zelf bevindt zich dan nog in een toestand tussen slapen en waken. Ik weet niet of ze het al heeft gelezen. Maar het zijn de woorden van lied 833. Take, oh take me as I am. Summon out what I shall be. Set your seal upon my heart and live in me. Neem mij aan zoals ik ben. Wek in mij wie ik zal zijn. Druk uw zegel op mijn hart en leef in mij. Amen.

De leerlingen van Jezus zouden veel verdriet krijgen, had Jezus gezegd. En ook vandaag is er nog veel pijn en verdriet. Soms zo erg dat woorden van troost even niet meer binnenkomen. Dan kunnen we alleen nog maar huilen of meehuilen en zwijgen. Jezus kent onze wanhoop. Hij heeft het zelf aan het kruis ten diepste ervaren. Verlaten van God. Hij weet wat het is en hij maakt het verdriet zeker niet kleiner. Maar hij voegt er wel woorden van hoop aan toe. In de stilte van ons zwijgen, omdat wij geen woorden meer hebben voor het verdriet dat ons of een ander raakt, spreekt hij van hoop en van een nieuwe toekomst.

0: We willen ons programma voortzetten met klassieke religieuze muziek. Presentatie Piet Warnaar.
1: Hemelvaart. Muzikaal doen we dat met de componisten Telemann, Byrd en Bach. In die volgorde. Dus beginnen we met Georg Philipp Telemann, tijdgenoot van Bach en in hun tijd veel beroemder dan Bach. Telemann heeft heel veel gecomponeerd, het boeiendst misschien op latere leeftijd. In 1760, 79 jaar oud, hij werd 86 jaar, schreef hij een oratorium waarin Pasen en Hemelvaart zijn samengevoegd. Die Auferstehung und Himmelfahrt Jesu. Ik laat een groot deel van het slot over de hemelvaart van Jezus horen. Het evangelieverhaal wordt in recitatief vorm verklankt, zoals we van Bach kennen, uit de passiemuziek. Bij Telemann zingt een altstem de rol van de evangelist. Daarna volgt een duet voor twee sopranen. En tenslotte klinken enkele korte jubelende koren, waarvan de tekst is gebaseerd op psalmen, onder andere de bekende psalm voor hemelvaart 47, God vaart voor het oog met gejuich omhoog. Uitvoerenden zijn Monika Friemer en Veronika Winter, sopraan, Matthias Koch, alt, de Rheinische Kantorei en das kleine concert. Het geheel staat onder leiding van Herman Max.

Herman Max leidde de Rijnische Kantorij, dat is kleine concert en solisten, in het slot van het oratorium Die Auferstehung und Himmelfahrt Jesu van Telemann. Nu oudere muziek. De Engelsman William Byrd componeerde in 1607 gezangen voor de mis op hemelvaart. O Rex Gloria is er een van. Het wordt uitgevoerd door de Cardinals Music. O glorierijke koning die heden in triomf is opgevaren.

O Rex Gloria, een gezang voor hemelvaart van William Byrd, werd gezongen door de Cardinals Music. Het vervolg van dit programma is gewijd aan twee cantates die Johann Sebastian Bach heeft gecomponeerd voor Hemelvaartsdag 1724 en 1725. Het openingskoor van cantate 37, Wer da gläubet und getauft wird, heeft Bach geschreven op een van de laatste teksten die Jezus voor zijn vertrek van deze wereld heeft uitgesproken: wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden. We luisteren ernaar in de uitvoering van het Holland Boys Choir en het Netherlands Bach Collegium onder leiding van Pieter Jan Leusink.

Wer da gläubet und getauft wird. Het beginkoor van kantate BWV 37 werd uitgevoerd door het Holland Boys Choir en het Nederlands Bach Collegium onder leiding van Pieter-Jan Leusink. Prachtig wat Bach met een betrekkelijk kleine bezetting van instrumenten kan doen. In kantate 128 is, zoals u zit horen, de samenstelling van het ensemble rijker. Trompet, twee horens, drie hobo's en de strijkers. Ook uit deze kantate klinkt het openingskoor Auf Christi Himmelfahrt allein. Het werk werd voor het eerst gezongen op Hemelvaartsdag 1725. Nu door de Amsterdam Barok Orchestre en Choir onder leiding van Ton Koopman.

Het beginkoor van Cantate 128, Auf Christi Himmelfahrt allein. Uit dezelfde Bach-cantate en dezelfde uitvoering komt de aria met recitatief voor bas Auf, auf, mit Helm Schall. De solist is Klaus Mertens.

Klaus Mertens zong met het Amsterdam Barok Orkestre onder leiding van Ton Koopman de aria Auf, Auf, mit Helm Schall uit de kantate Auf Christi Himmelfahrt allein. Bach besluit zijn kantates meestal met een eenvoudige zetting van een koraal. Ik wil deze uitzending graag ook met een koraal afsluiten. Dat is niet het slotkoraal van een kantate, maar een koraalduet van sopraan en alt dat voorkomt in de kantate waarvan u het beginkoor al hoorde, Wer da gläubet und getauft wird, BWV 37. Het koraal Herr Gott Vater, mijn sterker held, wordt uitgevoerd door Ruth Holten, sopraan, Sietse Buwalda, alt, met het Nederlands Bach Collegium, geleid door Pieter-Jan Leusink.

0: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn tientallen wadlopers vanochtend in problemen geraakt. Sommige mensen raakten onderkoeld en daarom werd alarm geslagen. Er werden reddingsboten ingezet, maar die konden niet dichtbij komen door laag water. Daarom werd de kustwacht ingeschakeld en die zette een helikopter in. De laatste mensen zijn later toch met een boot gered. Een deel van de wadlopers is naar het boothuis van de KNRM gebracht op Ameland. En er staat een ambulance om mensen te onderzoeken. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou en de bezette havenstad Sebastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn daar 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Verschillende woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. De Nederlandse man die vermist wordt op Saba is waarschijnlijk overleden, melden de autoriteiten. Er wordt al sinds woensdag gezocht naar de 53-jarige wandelaar, onder meer met een drone, een helikopter en honden. De kans dat de man nog leeft is minimaal. De reddingsoperatie verandert nu in een bergingsoperatie. De NPO en AfroTros doen nu nog geen uitspraken over een mogelijke Nederlandse deelname aan het Songfestival volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. Nederland deed dit jaar niet mee vanwege de deelname van Israël. Bulgarije won dit keer het Songfestival met het nummer Banga Ranga van zangeres Dara. Israël werd tweede en Roemenië eindigde als derde. Dan het weer, veel bewolking en af en toe regen. Vanmiddag hier en daar ook zon, maar ook buien en kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Morgen een afwisseling van zon, wolken en regen. Dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.
3: Dit is 2.
4: Dit is 2.
5: In Mens en Samenleving kunt u tot 11 uur luisteren naar nieuws en informatie uit Vlaardingen en Schiedam.
6: Scholengemeenschap Spieringshoek gaat een bijzonder jaar tegemoet. Met onder andere een goede doelendag en een benefietavond. Hier aan tafel Judith van den Berg van het secretariaat. En Danny Veldhoven, docent klassieke talen en roostermakers. Welkom beiden. Even over de school, Danny. Want niet iedereen weet wat voor school het is, Spieringshoek in Schiedam. Kan je er iets over vertellen? Type opleidingen, aantal leerlingen en zo?
7: Ja, wij zijn een scholengemeenschap en bieden onderwijs aan op HAVO en VWO niveau. We hebben wij talenten, de klassen zeg maar, met technasium en gymnasium en sport. En ja, we bestaan 70 jaar, dus vandaar dat we dit allemaal groots gaan uitpakken de komende periode.
6: Aha, ik meet meteen de aanleiding. Wat typeert de school nou? Want jullie bestaan 70 jaar, nou dat is me nogal wat. En een eenpitter is het in ieder geval, geen brede scholengemeenschap.
7: We hebben geen andere locaties en dat soort zaken. Ja, wat ons typeert, ja, dat we hebben misschien wel een heel groot gebouw, maar het is toch een beetje een soort kleine familie toch wel. Of tenminste, dat proberen we wel enigszins te zijn met elkaar.
6: Identiteit?
7: Open katholiek zijn we, maar iedereen is welkom. En het gaat vooral om dat

Een hele goede morgen. Welkom bij de Muziekmix van 17 mei. En we trapten af met de heren Dozy Bikkemik en Titch. En Dave D, die had een snipperdag genomen. Of die heeft het festival geboycott. Want het nummer wat we speelden als eerste was een festival. Muziekmix, ja, we trappen af met altijd dezelfde artiest een jaar lang. Dave D, Dozy Bikkemik en Titch dus. Soms met Dave D, soms alleen Dave D, dat wisselt. Dan heb je dus... Nog eens wat variatie in de artiesten van het jaar. Verder kijken we eventjes wat er gebeurde zoal op 17 mei in de muziekgeschiedenis in de loop der jaren. En dat kan heel lang geleden zijn en dat kan ook nog wel pas geleden zijn. Dus heel ruim. En verder zo af en toe ook maar een plaatje, zomaar een keertje. Omdat het wel weer eens leuk is om die te horen of omdat er een ander verhaaltje bij past. Maar we beginnen wel altijd met twee nieuwe binnenkomers uit de top 40 van 17 mei. Alleen niet 17 mei 2026, maar 17 mei. 40 jaar terug en dan zitten we dus even rekenen. Dat is wel moeilijk. Nou, ik kom zo'n beetje op 1986 uit, denk ik. Ik heb er weer twee voor je uitgezocht. En niet de allergrootste hits geworden. Style Council die kwam binnen op de 17e mei. En die zou stijgen tot plek 20. Met Have You Ever Had It Blue... En daarna gelijk Millie Scott, die kwam ook binnen... en die zou stijgen tot plek 28 met Prisoner of Love. Eerst Style Council en dan Millie Scott.

0: Vänta, där får du se. Någon vacker dag i maj. Vänta, där får du se.
1: Ja, of Cornelis Vreeswijk over een mooie Pinksterdag zingt, weet ik niet. Vosta dwakra dani mai. Volgens mij zingt hij gewoon dat het een mooie dag in mei is. Nou ja, en dat komt er wel weer mee uit met het Pinkster. Want het schijnt een mooi Pinksterweekend te worden volgende week in ieder geval. Nu is het nog een beetje herfst en dan schijnt het weer een beetje begin zomer te worden. Crosby, Stills, Nash & Young, daar gaan we het even over hebben. Déjà Vu komt uit in 1970 op de 17e mei. En het is het eerste Amerikaanse nummer 1 album voor Crosby, Stills, Nash & Young. En op deze eerste plaat met Neil Young staan klassiekers zoals Woodstock, Teach Your Children en

Ja, de eerste single van het album Pet Sounds van The Beach Boys, Caroline No. En dat werd nooit zo'n hele grote hit. Pet Sounds kwam uit op 17 mei 1966. En de tweede single die er vanaf kwam, die werd wel wat meer gewaardeerd. Wouldn't It Be Nice?

Het sounds dus van de Beach Boys. 17 mei 1966 kwam die in de platenwinkels. Ze werkte er ruim 4 maanden aan. De titel staat op favoriete geluidjes van opper Beach Boy Brian Wilson. En daarmee bedoelen ze alledaagse als dierengeluiden. Brian Wilson noemde Rubber Soul van de Beatles, dat kort voordien was verschenen als voornaamste inspiratiebron. Op Pet Sounds verliet de band uit Californië het pad van de eendimensionale surfpopliedjes. En deze werden ingeruild voor complexere, vaak meer melancholische pareltjes. De eerste single Caroline No gooide geen hoge ogen. Maar openingstrack Wouldn't It Be Nice werd wel een redelijk hit. En de derde single Sloop John B. met het inmiddels mythische God Only Knows op de B-kant werd de grootste hit. Onder andere bij ons in Nederland een nummer 1.

The Beach Boys, Sloop John B. met op de achterkant God Only Knows. De grootste hit van het album Pet Sounds, wat precies 60 jaar geleden in de platenwinkels lag. Oorspronkelijk werd Pet Sounds maar lauw onthaald. Zowel de critici als de fans wisten niet goed wat aan te vangen met de innovatieve sound. Capitol Records voerde zelfs geen promotie. Paul McCartney noemde het echter zijn favoriete album aller tijden en God Only Knows het beste nummer uit de popgeschiedenis. Nou, als dat zo is, dat gaan we nu horen, want dat is de laatste track die ik draai van Pet Sounds in dit programma. God Only Knows.

Beach Boys, God Only Knows. Volgens Paul McCartney dus het beste nummer uit de popgeschiedenis. En over Paul McCartney gesproken, precies 5 jaar nadat Pet Sounds uitkwam, kwam hij ook met een album, een nieuw album. En dat was zijn tweede soloalbum na het opsplitsen van de Beatles. En we blijven in de dierenwereld, want het was het album Ram. In Europa wordt Ram pas 11 dagen later op 28 mei 1971 uitgebracht. En een van de nummers van Ram is Too Many People.

Vanaf 17 mei 1971 in Amerika, dus rum in de winkels. En 11 dagen 28 mei 1971 in Europa. Het tweede soloalbum van de ex-Beatle. En hij wordt bijgestaan door zijn vrouw Linda, Danny Seibel, David Spinoza en Hugh McCracken. Op het label staan zowel Paul als Linda McCartney vermeld als uitvoerend artiest. Ram komt 5 juni 1971 de Billboard albumlijst binnen en bereikt de eerste plek net niet. Het debuutalbum van Carole King, Tapestry, is te sterk. Dit album staat vanaf 19 juni 1971 15 weken lang op de eerste plek. We doen er nog eentje van Ram, Uncle Albert, nogmaals Paul McCartney en zijn band.

We blijven eventjes in Amerika, we gaan naar Californië. Alleen wel wat verder terug in de tijd. We gaan naar 1963, 17 mei. In het weekend van 17 mei wordt namelijk in Californië het eerste Monterey Folk Festival gehouden. Het festival is ontstaan uit het Monterey Jazz Festival dat sinds 1958 jaarlijks wordt georganiseerd. Tijdens het 3 dagen durende concert staan onder andere Peter, Paul en Mary, Joan Baez op het podium. En Joan Baez neemt haar dan nog onbekende protégé Bob Dylan mee en stelt die aan het publiek voor. En op die manier helpt zij hem zijn grote doorbraak te bereiken. Uit het Folkfestival zou overigens in 1967 weer het legendarische Monterey Pop Festival ontstaan. Peter, Paul en Mary. Puff the Magic Dragon.

Sammy Davis Jr., Candy Man. Sammy Davis overlijdt op 64-jarige leeftijd aan de gevolgen van keelkanker. Op deze 17e mei, maar dan in 1990. In 1954 verliest hij een oog bij een auto-ongeluk. En 5 jaar later richt hij samen met de andere heren de Rat Pack op. Het inmiddels legendarische vriendenclubje met Frank Sinatra, Dean Martin en Peter Lawford. Dankzij zijn bekendheid werden zwarten toegelaten tot nachtclubs in Miami en casino's in Los Angeles. Het zet zijn statement er nog meer kracht bij door met een blanke vrouw te trouwen. Als acteur schitterde Sammy Davis Jr. in onder andere Ocean's 11 is dat dan officieel natuurlijk, Diamonds Are Forever en The Cannonball Run. Zijn grootste Amerikaanse hit hebben we net gedraaid, The Candyman. Een nummer 1 en oorspronkelijk een liedje uit de film Willy Wonka and the Chocolate Factory. En verder dankt hij zijn grote hit aan de politie-serie Beretta natuurlijk. En dat is deze.

En toen was hij plotseling ineens afgelopen eigenlijk. En ik dacht dat hij nog een coupletje zou zingen. Nou, wat flauw hoor. Pianist en componist. Ik moet even mijn blaadje omdraaien. Dan kan ik het beter lezen. En producer Emmy Friedman bezwijkt op 59-jarige leeftijd aan een hartaanval. Als studiomuzikant is hij te horen op albums van onder andere Frank Sinatra, Sammy Davis Jr. en Dean Martin. Vanaf 16 mei 1962 staat hij als lid van B. Bimble and the Strangers op een nummer 1 hit in de Britse top 40 met Nutcracker, de rock'n'roll bewerking van Tchaikovsky's Notenkrakersuite.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn vanochtend meerdere wadlopers onderkoeld geraakt. Daarom sloeg de groep van 32 mensen alarm. De wadlopers zijn met een helikopter en boten gered. Sommige mensen zijn naar het boothuis van de KNRM op Ameland gebracht. Daar zijn ze onderzocht door ambulancepersoneel. Een ander deel is naar Holwerd vervoerd. De Italiaanse premier Meloni en president Mattarella bezoeken vandaag de slachtoffers van de aanrijding in Modena. Gisteren reed een man van 31 met een auto in op voetgangers in de stad in Noord-Italië. Er raakten 8 mensen gewond, van wie een aantal ernstig. De man wilde vluchten en zou daarna hebben geprobeerd om iemand neer te steken die hem wilde tegenhouden. Agenten konden hem vervolgens aanhouden. De autoriteiten denken dat er sprake is van opzet. De verdachte zou psychische problemen hebben. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou en de bezette havenstad Sevastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn daar 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Verschillende woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. Voetbaltrainer Jozef Oosting is voor de 2e keer dit seizoen ontslagen. Deze keer moet hij vertrekken bij Royal Antwerp, waar hij in november begon. De Belgische voetbalclub verloor vrijdag met 3-0 van OH Leuven in de strijd om een ticket in de Conference League. En ook de 2 wedstrijden daarvoor werden verloren. Antwerp staat nu op plaats 11. Begin september moest Oosting al weg bij FC Twente na 4 duels. Dan het weer, hier en daar zon, maar ook stevige buien en mogelijk onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Morgen zon, wolken en regen. En dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Muziekmix.
3: John Bijmar.

Ik een beetje mee. Ik denk vanaf volgende week dat ik eens ga kijken naar de verjaardagskalender. Want dat is ook wel leuk om een paar jarigen eruit te lichten. Want als je nu kijkt, hadden we muziek kunnen draaien van bijvoorbeeld Liberace, Bobby Hans Groep, Pavis Jackson, maar ook Simon Keizer, die is jarig. Of Hazel O'Connor, Francis Goya. Dus genoeg mensen waar je uit kan kiezen om het tweede uur mee te beginnen. Het eerste uur, het artiest van het jaar, en de tweede, de jarige van de dag. Leuk, dan hebben we weer wat nieuws. Marvin B. Hank B. Marvin, moet ik zeggen. Welsh and Ferrer, Faithful.

Op 17 mei zendt de BBC de Cliff Richard Show uit op tv. En een van de gasten is Hank B. Marvin. En Cilla Black, dat is de andere. En van haar draaien we Conversations.

Django Reinhardt en Steven Grabelli. En Django Reinhardt die overleed de 17e mei 1953. Legendarische Frans Zigeuner gitarist. Hij overlijdt op 43-jarige leeftijd aan een hersenbloeding. Jean Reinhardt leert gitaar, banjo en viool spelen, maar leert nooit lezen of schrijven. En wanneer hij 18 jaar is, maakt hij na een brand in hun woonwagen zwaar verbrand en verlamd aan zijn rechterbeen. De artsen adviseren hem om het been te laten amputeren, maar Django weigert dat en binnen het jaar kan hij weer met behulp van een stok lopen. Zijn linkerhand is zwaar verminkt, maar tegen alle verwachtingen in slaagt hij erin om met zijn eigen gitaartechniek met enkel een duim en twee vingers te ontwikkelen. Reinhardt speelt met de grootste jazzartiesten samen, zoals Duke Ellington. De Allman Brothers Band spelen Jessica als eerbetoon aan de Belgisch-Franse gitaarvirtuoos. Woody Allen creëerde voor de film Sweet and a Lowdown een personage naar het voorbeeld van Django. We gaan luisteren naar de Allman Band, een eerbetoon aan Django Reinhardt. Jessica.

Als eerbetoon aan Junko Reinhardt, de Allman Brothers Band met Jessica. 17 mei 1978 gaat de door Robert Klein geregisseerde film Thank God It's Friday in Los Angeles in première. De film die inhaakt op de rage rond Saturday Night Fever levert voor Donna Summer met het nummer Last Dance een wereldhit op. Terwijl Last Dance wereldwijd de hitparades bestormt en zelfs een Academy Award oplevert, flopt de film met onder meer Donna Summer, Hilary Bean, Phil Adams, Terry Nunn, Jeff Goldblum en de Commodores in de hoofdrollen volledig. Maar wij gaan naar de luister. Donna Summer, Last Dance.

En toen was het ineens weer stil. Ja, dat heb je als je iets anders zit te lezen. Elton John bijvoorbeeld zat ik net te lezen. Krijgt op 17 mei 1975 een platinum plaat voor de verkoop van 1 miljoen exemplaren van zijn nieuwe album Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy. Het is voor de eerste keer in de popgeschiedenis dat een album al platina is op de dag van release. Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy komt op 7 juni 1975 binnen op de eerste plekken van de Billboard albumlijst en staat 7 weken lang bovenaan. Het album is het best verkochte van 1975 in Amerika. In Nederland komt Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy ook uit op 7 juni 1975 en hij komt ook de LP top 50 binnen, maar hier bereikt hij slechts een 14e plek. De titelsong van dat album.

Somebody to Love Queen is een van de nummers die zij 17 mei 1977 in het kader van een Day at the Races Tour in een uitverkocht Rotterdam Ahoy geven. Er is geen voorprogramma en Queen speelt in ruim twee uur een 27 nummers, geheel of gedeeltelijk. Somebody to Love was er dus een van, ook Killer Queen. Natuurlijk, de Rhapsody, de Bohemian Rhapsody. Liar, I'm a Man, Jailhouse Rock, God Save the Queen. En ook The Good Old Fashioned Lover Boy. Nogmaals Queen.

George Michael komt de 17 mei 1986 op een eerste plek in de Nederlandse top 40 met A Different Corner. Het nummer is na Careless Whisper de tweede solo-single van George Michael. Een paar jaar later schrijft hij in een autobiografie Bear onder welke omstandigheden zijn tweede single tot stand is gekomen. Ik moest iets schrijven. Ik moest mijn ervaringen kwijt. Het werkt therapeutisch en het helpt. Op deze manier heb ik mijn ervaringen kunnen verwerken. George Michael zat door het stuk van een relatie op dat moment emotioneel helemaal stuk. De Bay City Rollers dan, Shang Alang en bassist Alan Longmire maakte 17 mei 1975 bekend dat hij de Schotse groep gaat verlaten. Longmire wordt opgevolgd door Pat McGuinn. Shang Alang, de Bay City Rollers.

by City Rollers, Shang Lang. Diana Warren wordt op 17 mei 1999 tijdens de uitreiking van de 16e American Society of Composers, Authors and Publishers Pop Music Awards, zo, dat moet je niet nog een keer willen zeggen, voor de vijfde keer onderscheiden als componiste van het jaar. Daarnaast krijgt Warren een prijs voor het nummer How Do I Live, dat wordt uitgeroepen tot beste song van het jaar 1998. How Do I Live, gezongen door Leanne Rimes, komt 25 juli 1998 de Nederlandse top 40 binnen en haalt een vierde plek.

How Do I Live? Leanne Rimes was dit. Kim Carnes die scoort haar enige Amerikaanse nummer 1 hit met Better David's Eyes. De single kapt ook nog de Grammys voor Song of the Year en Record of the Year weg. En als ik dan kijk naar de tijd, dan denk ik ook dat dat zomaar de laatste is die wij vandaag gaan draaien. Dus zeg ik gelijk, dit was de muziekmix voor vandaag. En vandaag is 17 mei 2026. Ik hoop dat u het leuk vond. Ik deed het graag voor u. En ik ga zo naar huis en maak een hele nieuwe mix. En die draaien we dan op de Pinksterzondag. Dat is ook wel eens leuk. Lekker weer, hebben ze beloofd. Dus we gaan het allemaal zien. Kim Carnes dus, Bette Davis Eyes en ik ga een nieuwe mix mixen voor u. Wat mij betreft, tot volgende week. Tot dan. Dag.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn vanochtend meerdere wadlopers onderkoeld geraakt. Daarom sloeg de groep van 32 mensen alarm. De wadlopers zijn met een helikopter en boten gered. Sommige mensen zijn naar het boothuis van de KNRM op Ameland gebracht. En daar zijn ze onderzocht door ambulancepersoneel. Een ander deel is naar Holwerd vervoerd. De Italiaanse premier Meloni en president Mattarella bezoeken vandaag de slachtoffers van de aanrijding in Modena. Gisteren reed een man van 31 met een auto in op voetgangers in de stad in Noord-Italië. Daarbij raakten 8 mensen gewond, van wie een aantal ernstig. De man wilde vluchten. Hij zou daarna hebben geprobeerd om iemand neer te steken die hem wilde tegenhouden. Agenten konden hem vervolgens aanhouden. De autoriteiten denken dat er sprake is van opzet. De verdachte man zou psychische problemen hebben. Bij een parfumwinkel in het centrum van Boksmeer was afgelopen nacht een ramkraak. De gevel is zwaar beschadigd, of er is iets buitgemaakt is nog niet duidelijk. De daders gingen er vandoor in een gestolen auto. Die werd later verderop in de Brabantse plaats gevonden. Vermoedelijk zijn de daders overgestapt in een andere auto en de snelweg opgegaan. Max Verstappen en zijn team kunnen niet meer winnen in de 24-uursrace op de Nürburgring. Rond het middaguur kreeg de auto een probleem met een aandrijfas. Op dat moment ging het team van Verstappen aan kop met een halve minuut voorsprong. De raceklassieker eindigt straks om 3:00. Het is de eerste keer dat Verstappen meedoet aan de race door de Duitse Eifel. Bij het evenement zijn dit jaar 300.000 toeschouwers, onder wie tienduizenden Nederlanders. Het weer, hier en daar zon, maar ook stevige buien en mogelijk onweer bij 12 tot 15 graden. Morgen een afwisseling van zon, wolken en regen en dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Waar halen ze het vandaan?
3: Bert van Nieuwenhuizen.

Ja, een hele goede dag. Dit is Waar halen ze het vandaan? De oorsprong van de hits en andere muzikaliteiten. Zo'n 20 jaar geleden schreef popprofessor Lea Blokhuis het boek Grijs gedraaid. Ja, en al lezende inspireerde het mij om wat muziek te laten horen die links en rechts werd besproken. We begonnen ze juist met Blackbird. Niet in de componistenuitvoering van Paul McCartney, maar in die van Crosby, Stills en Nash. Het betreft een opname uit 1969 die, hoewel live te horen tijdens het Woodstock Festival, pas in 1991 op een verzamelaar verschijnt. Ja, er zijn aardig wat covers bekend van Blackbird. Onder andere ook van Billy Preston. Hij maakte er echter van dit ingetogen lied een swingend geheel. En dat kan mijn inziens nooit de bedoeling zijn geweest. De Beatles kenden Preston al uit hun Hamburg-tijd. Toen hij als piepjong organist speelde in de band van The Little Richard. En weer later was hij natuurlijk aanwezig tijdens het fameuze Rooftop Concert. En speelde onder andere orgel op Get Back. Ja, bijzonder is nog om te vermelden dat hij als tiener orgel speelde op Sam Cooke's uitvoering van A Little Red Rooster.

Sam Cooke, Little Red Rooster met op orgel Billy Preston. Paul McCartney zelf zingt nu Jenny Wren. De naam komt uit een boek van Dickens en wordt door Sir Paul liefkozend de dochter van Blackbird genoemd. Het komt van de cd Chaos and Creation in the Backyard uit 2005.

Annie Wren werd ten tonele gebracht door Paul McCartney. Eve of Destruction is het grote protestlied van Barry McGuire uit 1965. En het is gecomponeerd door P.F. Sloan. Of zoals hij zei, ik schreef het nummer als een gebed aan God. Nou, om het geheugen nog even op te frissen, hier een klein stukje van Barry McGuire met Eve of Destruction.

ja, ook in die tijd, 1965 hebben we het over, waren de tegenstellingen in Amerika groot. Vanuit het conservatieve kamp wordt een answer song opgenomen. Op de originele muziek schrijven John Madara en Dave White een behoudende tekst en noemen het Dawn of Correction. Onder de aanmatigende naam The Spokesman zetten ze op de plaat.

The Spokesman, Dawn of Correction. Philip Schlein, zo heette P.F. Sloan in werkelijkheid, schreef een hele trits hits. In 1966 zong Johnny Rivers Secret Agent Man, zijnde de tune van de gelijknamige Amerikaanse televisieserie, gebaseerd op het Britse Danger Man. En in die serie stelde de hoofdrolspeler zich voor als Drake, John Drake. En dat kreeg later navolging door Bond, James Bond. Genoeg van het al. Nu de tune van Secret Agent Man. We luisteren naar Johnny Rivers.

Secret Ancient Man, Johnny Rivers. Voor de Britse groep The Searchers schreef P.F. Sloan Take Me For What I'm Worth. We draaien nu de auteursversie.

P.F. Sloan, Take Me For What I'm Worth. In het boek Reisgedraaid van Lea Blokhuis vertelt hij de warrige ontstaansgeschiedenis van de bekende Jimi Hendrix-klassieker Hey Joe. Vaststaat dat ene Billy Roberts in 1962 het lied op zijn naam liet registreren, terwijl hij waarschijnlijk niet de auteur is. David Crosby van de Byrds speelde voorts een centrale rol, en dat is goed te horen in de uitvoering van The Leaves uit 1966. Ja, pas hierna nam Jimi Hendrix het op, maar nu dus The Leaves. Hey Joe.

Hey Joe in de uitvoering van The Leaves. Als Boudelow Bryant bij zijn protégés de Everly Brothers zijn zoveelste liedje aflevert, zijn beide broers niet enthousiast. Als ze er echter lucht van krijgen dat Roy Orbison het gaat opnemen, zijn ze er als de kippen bij om het alsnog aan het vinyl toe te vertrouwen. Nog voor hen, nog voor de Big O wordt het een hit en het nummer glijdt weg in de vergetelheid. Totdat Gram Parsons het in 1973 oppikt en het samen met Emmylou Harris op de plaats zet. Ja, voor mij is dat de allerbeste uitvoering van Love Hurts.

Ja, veel beter hoor je ze vandaag niet. Graham Parsons en Emmylou Harris met Love Hurts. Ja, een paar maanden geleden hoorde ik Mijn Hart Huilt van Beatrice van der Poel. Ja, en ik moest meteen aan Love Hurts denken. Even een stukje van haar uitvoering van Mijn Hart Huilt.

0: Ja, Beatrice van der Poel, Mijn hart huilt. Ja, haar naam staat eronder. Ik denk niet dat we van plagiaat kunnen spreken. Maar ze heeft wel goed naar Love Hurts geluisterd.
1: Dit is twee.
2: Twee.
3: Dit is twee.
0: John en Ellen Lomax maakten voor de Library of Congress veldopnames met hun mobiele studio achter in de auto. Dat klinkt niet alleen bijzonder, dat is het ook. Zeker als je bedenkt dat het in 1934 was... toen ze in de gevangenis de volgende opname van Leadbelly maakten. Een Midnight Special.

trein van middernacht komt ook aan de Texas State Prison voorbij. En het lied is afgeleid van een oude spiritual. In de versie van Leadbelly, die je zojuist hoorde, verlichten de koplampen van de trein de cel van de gevangene die, volgens de plaatselijke legende, aan de beurt is om vrij te komen. In de versie van Big Joe Turner uit 1956 wordt het allemaal nog bonter. De trein vervoert dames van lichte zeden die de gevangenen gaan verwennen. Midnight Special Train, Big Joe Turner.

Big Joe Turner, Midnight Special Train. Als er een popquiz wordt gehouden, zal de doorsnee-deelnemer op de vraag noem twee bekende nummers van Little Willie John waarschijnlijk het antwoord schuldig blijven. Iedereen kent wel Fever van Peggy Lee, maar de eerste die deze compositie van Eddie Coley en Otis Blackwell in 1956 op de plaats zette, dat was dus Little Willie John.

Ja, Little Willie John met de oerversie van Fever. Een jaar daarvoor schreef hij samen met zijn broer Mertus Jr. de klassieker Need Your Love So Bad. Het werd nadien door veel bekende artiesten uitgevoerd, waaronder Irma Thomas, James Brown en niet te vergeten Fleetwood Mac met Peter Green op gitaar. En een productie was dat trouwens van Mickey Baker. Ja, met Little Willie John loopt het overigens slecht af. In een caféruzie steekt hij iemand dood en overlijdt uiteindelijk in de gevangenis. Maar laten we nog maar eens even naar hem gaan luisteren. Need Your Love So Bad, a Little Willie John.

Little Willie John, Need Your Love So Bad. In 1922 schreef Jimmy Cox Nobody Knows You When You're Down and Out. Hij zong het zelf in zijn komische act, maar zette het nooit op de plaat. Dat deed Bessie Smith in 1929 wel. Zij was niet de eerste, maar wel de bekendste. Vooral in de jaren 60 vond het bij de jonkies van toen een gretig aftrek. Wat te denken van Janis Joplin, die het in 1964 tijdens een thuisopname maakte samen met Jorma Kaukonen, de latere gitarist van Jefferson Airplane. Anders dan bij veel blanke tijdgenoten blijft Janis Joplin dicht bij het geluid van Bessie Smith in Nobody Knows You When You're Down and Out.

Ja, Janis Joplin samen met gitarist Jorma Kaukoon met het nummer Nobody Knows You When You're Down and Out. En dat was 1964. Route 66 was de eerste doorgaande Oost-West-verbinding in de Verenigde Staten. En die loopt van Chicago naar Los Angeles. Het wegnummer is even, terwijl de Noord-Zuidwegen oneven worden genummerd. Tot zover het Amerikaanse wegennet. Nu de muziek in een aantal kleine fragmenten. In 1964 openden de Rolling Stones hun eerste LP met hun versie van Route 66.

ja, de Rolling Stones, Route 66. Ja, ongetwijfeld kenden de Stones het van de uitvoering van Chuck Berry uit 1961. Nou, dat is niet zo vreemd, want ze, de Stones dus, speelden zo'n beetje het halve repertoire van Chuck Berry. Hier nu de meester zelf met Route 66 in zijn boek Reis gedraaid, noemt Leo Blokhuis het een relaxte, rockende roadsong.

Ja, Chuck Berry. De allereerste die Route 66 opnam was 1946 het King Cole Trio. Van oorsprong een jazzkwartet rondom pianist, zanger Nat King Cole. Ja, als de drummer echter verstek laat gaan, blijven alleen de bassist en gitarist over om hem te ondersteunen. En dat klinkt zo.

0: 66. Won't you get hip to this timely tip? When you make that California trip, get your kicks on Route 66. Get your kicks on Route 66. Get your kicks on Route 66.
1: King Cold Trio uit 1946 met de allereerste opname. Ja, in 1956 neemt ook componist Bobby Traub zijn eigen Route 66 op. Ja, zijn versie is vederlicht en vriendelijk huppelend liedje met een klein orkest en een sprankelende jazzpiano van Traub himself.

Bobby Trout, Route 66. Mel Evans, roadmanager en steun en toeverlater van de Beatles, bracht de Fab Four rond 1968 in contact met Badfinger. De groep ging opnemen voor het Apple-label en daarmee ging het eigenlijk ook meteen fout. Het zakelijk instinct van de Beatles was omgekeerd evenredig aan hun muzikale kwaliteiten. En dat had ook zijn weerslag op Badfinger, die ook nog eens behept waren met een frauderende manager. Ze raakten de rechten van hun composities kwijt en dat zorgde er indirect voor dat groepsleider Peter Hamm en Tom Evans los van elkaar voor zelfmoord kozen door verhanging. Hun compositie Without You was zowel voor Harry Nilsson als Mariah Carey een grote, maar wel enigszins gepolijste hit. Ja, wij doen het hier met het origineel van Badfinger, Without You. Het laatste nummer voor vandaag, volgende week deel 2 van Grijs Gedraaid.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een protest in Loosdrecht begin deze maand heeft Gidi Markussover gezegd dat Nederland wordt omvolkt. Het Kamerlid gebruikte de omstreden term in een gesprek met een inwoner van Loosdrecht, waar Nieuwsuur opnames van heeft. Omvolking verwijst naar de complottheorie dat migratie wordt ingezet om de witte westerse cultuur te verdringen. In een reactie zegt Markussover het woord nooit te hebben gebruikt in publieke uitingen. En afgelopen week zei Markussover dat hij Palestijnse asielzoekers aan de grens wil tegenhouden met maximaal geweld. De slachtoffers van de aanrijding in Modena worden vandaag bezocht door de Italiaanse premier Meloni en president Mattarella. Een man van 31 reed gisteren met zijn auto in op voetgangers in de Noord-Italiaanse stad. 8 mensen raakten gewond, van wie sommigen ernstig. De autoriteiten denken dat de aanrijding met opzet gebeurde. Bij een parfumwinkel in het centrum van Boxmeer was de afgelopen nacht een ramkraak. De gevel is zwaar beschadigd. Of er iets is buitgemaakt is nog niet duidelijk. De daders gingen er vandoor in een gestolen auto. Die werd later teruggevonden, verderop in de Brabantse plaats. Vermoedelijk zijn de daders overgestapt in een andere auto en de snelweg opgegaan. Max Verstappen en zijn team kunnen niet meer winnen in de 24-uursrace op de Nürburgring. Rond het middaguur kreeg de auto een probleem met een aandrijfas. Op dat moment ging het team van Verstappen aan kop met een halve minuut voorsprong. De raceklassieker eindigt straks om 3:00. Dit is de eerste keer dat Verstappen meedoet aan de race door de Duitse Eifel. Bij het evenement zijn dit jaar 300.000 toeschouwers, onder wie tienduizenden Nederlanders. Het weer, veel bewolking en stevige buien, mogelijk met onweer. Het is rond de 14 graden. Morgen een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt dan ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Het is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Hulporganisaties maken zich zorgen over de nieuwe uitbraak van ebola in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Artsen zonder grenzen stuurt extra mensen naar het gebied. Het Rode Kruis zet in op preventie en voorlichting om verspreiding te voorkomen. De uitbraak is door de Wereldgezondheidsorganisatie bestempeld als internationale noodsituatie. Tot nu toe zijn 88 doden gevallen door de ebola-uitbraak. Ook zijn er ruim 300 verdachten gevallen. Bij een protest in Loosdrecht begin deze maand heeft Kamerlid Gidi Markussoer gezegd dat Nederland wordt omvolkt. Hij gebruikte de omstreden term in een gesprek met een inwoner van Loosdrecht, waar Nieuwsuur opnames van heeft. Omvolking verwijst naar de complottheorie dat migratie wordt ingezet om de witte westerse cultuur te verdringen. In een reactie zegt Markussoer het woord omvolken nooit te hebben gebruikt in publieke uitingen. Afgelopen week zei Markussoer dat hij Palestijnse asielzoekers aan de grens wil tegenhouden met maximaal geweld. De slachtoffers van de aanrijding in Modena worden vandaag bezocht door de Italiaanse premier Meloni en president Mattarella. Een man van 31 reed gisteren met zijn auto in op voetgangers in de Noord-Italiaanse stad. 8 mensen raakten gewond, van wie sommigen ernstig. De autoriteiten denken dat de aanrijding met opzet gebeurde. De Duitse politie heeft een ontsnapte tijger doodgeschoten. Het dier was weggelopen uit een verblijf op een industrieterrein in de buurt van Leipzig. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. De tijger was van een dierentemmer die lokaal bekend staat als Tijgerkoningin. Een assistent van haar raakte gewond bij de ontsnapping. Zwaar bewapende agenten hebben het dier doodgeschoten in een nabijgelegen tuin. Het weer, veel bewolking en stevige buien, mogelijk met onweer. Het is een graad of 14. Morgen zon, wolken en buien en dan wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Antiek en Curiosa.
3: Patrick de Boer.

doen het nog best hoor, dit oude instrument. Het was toen al oud, in 1980. En dat is inmiddels ook alweer een aantal jaren geleden. Maar met die oude piano beginnen we de parade van Antiek en Curiosa van vanmiddag. Geschreven door Bernard Edwards en Nile Rodgers van Chic. En de dame die je hoorde zingen was natuurlijk Diana Ross. Dames en heren, jongens en meisjes, vrienden en liefhebbers van de muziek, hartelijk welkom. De winkel Antiek en Curiosa is open. En tot 5 uur vanmiddag hoor je daarin muziekjes uit de vorige eeuw. Die met elkaar gemeen hebben dat ze met dezelfde letter beginnen. En dat is vanmiddag de letter M. We schuiven elke week brave letterbakje verderop. En de oude piano van Diana Ross deed het nog prima. En was ook een grote hit in ons land. Kwam tot nummer 2 in de Nederlandse top 40. Dan te bedenken dat in Amerika dit nummer van het album Diana niet eens de hitparade haalde. Nou ja, zal die piano daar wel niet goed gestemd zijn, denk ik dan. Het is echt zo'n lekkere, chique-achtige vibe, hè. Nou, tot 5 uur vanmiddag hoor je grote hits die afgewisseld ook worden met nummers die je niet of nauwelijks hoort op de radio, om wat voor reden dan ook. En daarom hebben we dit programma ook Antiek en Curiosa genoemd. En als je een beetje ziek voelt, dat kan natuurlijk, dan is het volgende nummer misschien wel een medicijn voor je. Uit 1984 komt het. Van een Amerikaanse zangeres die als kind in de kerk en in gospelgroepen zong. Maar eerst een grote succes kende in 1980 met het album Sweet Sensation. Daarop stond haar Nederlandse nummer 1 hit Never Knew Love Like This Before. Dus die draaien we niet, die is met de N. Maar dit nummer wel, daarmee zou ze in 1984 haar tweede en laatste hit scoren. Het komt op nummer 8 in de Nederlandse top 40. Deze van Stephanie Mills. En ik zei het al, als je een beetje ziekjes voelt, dan zou dit het medicijn kunnen zijn. Het nummer heet namelijk The Medicine Song.

van populariteit van ska-muziek. En het was onder andere te danken aan bands als Madness en The Specials, om er maar een paar te noemen. En ook de Selector deed daar vrolijk aan mee. Band die in Coventry werd opgericht. De plaats trouwens waar ook de Specials vandaan kwamen. En de groep draaide rond zangeres Pauline Black. Die heette in het echt trouwens Belinda Magnus. Dus ze loopt door het hoedje dat ze droeg. Ja. En Missing Words was de tweede en laatste hit voor de groep in Nederland. Was het kleintje na On My Radio. Dat was de grote. Maar dit was ook prima ska. Het zat een beetje in de rechterkant van de hitparade. Daarvoor de Madison Song, dat was een top 10 hit van Stephanie Mills uit 1984. Zou haar tweede en laatste hit worden. En daarna zouden we er in Nederland nooit meer wat van horen. Althans niet op hitgebied. En van de ska naar de soul, dat kan gewoon in Antiek en Curiosa. We gaan alle kanten op in het programma. We houden ons niet zozeer aan formats en dat soort dingen. Het is niet what you see is what you get, maar het is een soort, nou, grabbelton wil ik het niet noemen, maar het kan alle kanten op. Maar dit is ook wel fijn hoor, deze die je nu gaat horen. Een soulklassieker, die werd geschreven door Smokey Robinson en Ronnie White. En Robinson's vrouw Claudette vormde de inspiratie voor de song. Nou, die Smokey Robinson en Ronnie White wilden het eerst eigenlijk aan hun eigen groep The Miracles geven. Maar je weet hoe dat gaat, dan moet het voorgezongen worden. En dat werd in dit geval gedaan door David Ruffin. Die hoorde bij de Temptations. En toen ze hem het nummer hoorden inzingen, besloten ze van, nou, is misschien beter als we het aan die groep geven. Dus het ging naar de Temptations. En zo werd het er niet in 1964. Die klassieker zou in 1989 nog een keer de hitparade halen. Jazeker. En er was ook een aanleiding voor. Het was een reclame te horen. En weet je waarvoor? Voor melk. Er is een meisje dat heel moe de bestellingen ging opnemen van al haar vrienden. En dan 3 Bacardi, 4 cola, 5 en 1 melk. Ja, een beetje dat werk. Ja. Maar het leverde in ieder geval daardoor wel een hit op voor deze band. En een echte klassieker is het natuurlijk. En een fijne om te draaien zo op de zondagmiddag. Deze van The Temptations, My Girl.

En dan hoor ik je denken, dit nummer ken ik wel, maar in een andere uitvoering. Dat zou zomaar kunnen. Maar dit was de versie in ieder geval van episode 6 van Morning Dew. Kwam uit 1967. Was een band overigens die weinig commercieel succes had. En met die tweeën daarvoor was opgericht in het Engelse Harrow. Maar waarom draaien we het dan? Nou, er zitten twee groepsleden in. Ian Gillan en Roger Glover. En die gingen later naar een band en die heette Deep Purple. Maar ja. Dit nummer is trouwens een cover. Echt origineel. Dat is van de Canadese singer-songwriter Dobby Bobson. Maar waarschijnlijk heet het veel beter, omdat het ook een veel grotere hit zou worden in 1981 in de prachtige uitvoering van Long John Baldry. Het heel laag op het eind zien. Lock me out in the morning. Maar ja, deze was ook leuk om te laten horen. En het heet ook Antiek en Curiosa, dus daarom deze van episode 6. Morning Dew. En voor de Temptations, My Girl. Uit 1964 en de Nederlanders nog een keer de hit geworden in 1989. Ook geen reclame voor melk. Ja, ik verzin het ook niet. Ja, dat was echt waar. Wat ik ook niet verzin, dat is de tekst van het volgende nummer. Van een rapper. Die op 16 november 1971 werd geboren als Patrick Daams. Met dit nummer in 1997 zijn grootste hit zou scoren. Hij schreef het nummer nadat hij een reportage van Paul Jambers had gezien. En die reportage ging over, echt waar, lelijke mensen. Ook dat verzin ik niet, hè. En zo werd het de hit voor, want die rapper heette DJ Madman. En het werd een hele grote hit, hoor. Ook trouwens wel gelijk zijn enige. Meisje, zo lelijk als de nacht.

Ja, dat is funky stuff zo hoor, op de zondagmiddag. Rick James. En dan Tik en Curiosa. Met Mary Jane. Dat is zijn eerste succesje in Amerika. Dan hadden die de onderste regio nog meer parades mee. Succesje kwam er nog met You and Me in Nederlands. Dat was een single die de tipparade haalde. Maar het echte grote succes, dat zou er later natuurlijk komen. Met Super Freak. Dat werd de grote hit voor hem in 1981. Ja, Nina.

spiegelt met het liedje wat we daarvoor hadden. DJ Madman. Meisje, zo lelijk als de nacht. 1997. Ik weet ook niet of het nog zou kunnen, hoor, anno 2026. Als je dat, ik denk dat je een klap krijgt. Maar goed, toen kwam je er nog mee weg in 1997. Vind je het goed als ik je fietsen, als mijn fiets in je tandplek stal? Ja, dat soort teksten. Ja. Je had nog een klein hitje met wil je ruzie met je familie, trouw met mij. Maar daarna was het wel voorbij voor deze DJ Madman. Hij zal ongetwijfeld ergens nog wel DJ'en, maar doet hij niet meer als hitartiest, zomaar zeggen. Met Rick James waren we al in de 70's, daar blijven we bij. We gaan naar een Amerikaanse groep, waarvan de groepsnaam gemengde afkomst betekent. En verwijst naar de deels Indiaanse afkomst van de groepsleden. En dit is een nummer waarmee de groep twee keer in de hitparade terecht zou komen. In 1971 kwam het tot nummer 18 in de Nederlandse top 40, zoals het toen voluit heette. En in 1972 tot nummer 15. De grote hit die zou later volgen, 1973, met We Were All Wounded at Wounded Knee. Maar we hadden dus al kennis gemaakt met Redbone via onder meer dit nummer, Maggie.

Ja, dit is antiek. 1964 is het jaar. Van Millie Small en My Boy Lollipop. 2. Dat is een beetje de eerste ska-muziek, hè, die we voor het eerst daardoor leerden kennen. De Blue Beat Girls, zoals ze wel werd genoemd. Ben ontdekt door Robert Blackwell. Dat is de broer van platenbaas Chris Blackwell. Die is van Island Records. En die Millie Small komt uit Jamaica, maar vertrok in 1963 naar Engeland. En daar nam ze een cover op van dit liedje. Want het werd al op plaat gezet in 1956 door Barbie Gay. Ook een, ik weet niet of het familie van Marvin Gay is, maar het is wel een mooie voornaam. En er zijn geruchten, ze zijn nooit bevestigd, maar je hebt het ook niet van mij, dat de mondharmonica bespeeld zou zijn door een jonge Rod Stewart. Hij heeft het zelf altijd ontkend, maar of het echt zo is, geen idee. Ik zou zeggen, ik was er niet bij. Kan ook niet, want ik was er nog niet in 1964. Daarvoor, uit 1971, Redbone en Maggie. De grote hit zou dus later volgen. Dat werd een nummer 1 hit zelfs. We Were All Wounded at Wounded Knee. Maar Maggie, daar hebben we de band wel door leren kennen. Ze hadden ook nog een aantal andere hits hoor, in de jaren 70. Het was een leuke groep om te horen. Het is inmiddels 4:10. Als je live luistert. Want je kan dit ook allemaal terughoren. Het kan via de website www.ditis2.nl. En 2 schrijf je dan als woord. Dus TWJE. www.ditis2.nl. Dat is trouwens niet het enige wat je kunt doen hoor, op onze website. Het terugluisteren van de radioprogramma's. Want je kunt ook de nieuwsitems natuurlijk bekijken. Voor de redactie altijd in de weer is. En 24/7 ook bezig is om dat allemaal voor je op de hoogte te houden. Zodat je ook precies weet wat er allemaal gebeurt in je buurt. En in je stad. En in je wijk. Dan kun je het allemaal vinden. Maar er zijn ook mensen die live via de radio luisteren. En dat is fijn. Of ook via de website, maar dan via de app of zo volgen. Dat kan ook allemaal. Welkom allemaal. Goedemiddag. En dan hebben we nu een tipparadeplaatje weer eens klaarstaan. Dat is ook wel eens leuk, hè? Uit 1979 van een Britse band die Hot Chocolate heette. En daarvan hoor je nu Mindless Boogie.

Dat is de meneer die je vooral kent als de liedzanger van Foreigner. Louis Grammatico heet hij voluit. Maar we kennen hem onder zijn ingekorte artiestennaam Lou Gramm. En met dit nummer maakte hij zijn solo-debuut. Kwam hij mee tot nummer 5 in de Billboard Hot 100. In ons land nummer 19 in de Nederlandse top 40. En nummer 29 in de nationale hitparade top 100. Daarvoor Mindless Boogie van Hot Chocolate. Nou, even kijken naar de tijd. Dan kan ik er nog 2 aan je laten horen. En de eerste van de 2, dat is een Spaanse. En daarvoor gaan we naar 1992 terug. Een hit toen voor Julio Iglesias. Sí, sí, señor. Een man die ooit voor Spanje uitkwam op het Songfestival in 1970... toen in Nederland te horen was met Gwendoline. En 22 jaar later een hele, hele grote, grote, grote superster. En in de hitparade succesvol met dit Milonga.

My Love uit 1973, een nummer dat ontstond toen Paul McCartney op de piano aan het spelen was. Nee, niet die oude van Diana Ross waar we mee begonnen. Op zijn eigen piano. En een eerbetoon daarbij aan zijn vrouw Linda schreef. En dit werd de eerste single van Wings die als Paul McCartney en Wings werd uitgebracht. En de eerste Amerikaanse nummer 1 hit werd het voor de groep. En daarvoor Julio Iglesias met Milonga zongen wij ook altijd mee. Hè?

0: waarom?
1: Moet je nou waarom? Ja. Nou ja, in ieder geval was het leuk om weer eens te horen, deze van Folio Iglesias. En Milonga was een hit voor hem in 1992. Was wel een van zijn laatste grote hits. En daarmee zit uur 1 erop. Maar dat is de helft van het programma. Het is een 2 uur durend programma. En uur 2 ga je zo meteen horen. Na het nieuws van 4 uur. En dat gaan we beginnen met een favoriet tijdverdrijf. Maar of dat nou romantisch is, dat is misschien te betwijfelen. En er komen nog veel meer liedjes voorbij met de letter M. Grote hits, maar ook nummers die je niet of nauwelijks meer hoort op de radio. Vergeten hits of zelfs kleine hits of zelfs dat stadium niet eens gehaald. Nou ja, je kan zo gek niet bedenken of het kan wel voorbij komen in Antiek en Curiosa. In deel 2 van dit programma te horen bij de Streekomroep 2. Zometeen na het nieuws van 4 uur. Tot zo.

0: Martijn van Beek met het NOS-journaal. Op een parkeerplaats langs de A28 bij Putten was aan het begin van de middag een vechtpartij tussen voetbalsupporters. Volgens de politie waren er tientallen mensen bij betrokken. Er werd ook een auto in brand gestoken. Volgens regionale media ging het om aanhangers van Feyenoord en Ajax die de confrontatie zochten. De politie wil dat niet bevestigen. Anderhalve week na de brand in een datacentrum in Almere zijn de systemen van de Universiteit Utrecht vanaf morgen weer beschikbaar. De universiteit heeft enkele servers in het datacentrum staan en kampte na de brand met problemen. Zo waren verschillende netwerken en websites niet bereikbaar. En studenten konden daarom ook niet online studeren. Door de brand hadden ook andere instellingen en bedrijven problemen. President Zelensky noemt de grote drone-aanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne. Bij de Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en infrastructuur aanvalt. De Duitse politie heeft een ontsnapte tijger doodgeschoten. Het dier was weggelopen uit een verblijf op een industrieterrein in de buurt van Leipzig. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. De tijger was van een dierentemmer die lokaal bekend staat als Tijgerkoningin. Een 73-jarige assistent werd bij de ontsnapping door de tijger aangevallen. Hij raakte zwaar gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Zwaar bewapende agenten hebben het dier doodgeschoten in een nabijgelegen tuin. Het weer, veel bewolking en stevige buien, mogelijk met onweer. Het is vanmiddag een graad of 14. Morgen een afwisseling van zon, wolken en buien. En dan wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Antiek en Curiosa.
3: Patrick de Boer.

hadden we het ingestuurd, DJ Madman met Meisje zo lelijk als de nacht. Maar ik weet niet of dit nou ook een compliment is hoor, van Owen Paul. Schatje, je bent mijn favoriete tijdverdrijf. Owen Paul hoorde je. And my favorite waste of time. Welkom bij tweede laatste uur van Antiek en Curioza. De winkel is open tot 5 uur vanmiddag op deze zondag 17 mei 2026. En Owen Paul opende de parade voor uur 2 met zijn hit uit 1986, My Favorite Waste of Time. Een Schotse zanger die op 1 mei 1962 in Glasgow werd geboren als Owen Paul McGee. Dus dat had gewoon zijn eerste twee voornamen als artiestennaam. Zijn enige hit was dit. Dat is een cover. Ze werd in 1982 voor het eerst op plaat gezet door de Amerikaanse zanger Marshall Crenshaw. Ik ken hem niet. Nou ja, ik ken hem wel, want ik heb inmiddels wel wat muziek van hem gehoord. Ik heb uit de naslagwerken geleerd dat dit een grote meneer was in Amerika, maar ik kan me voorstellen dat je hem niet kent. Maar wist je dat het ook gecoverd werd door Bette Midler? Die had er in 1983 een klein hitje mee in Amerika. Overigens was die versie wel iets slomer dan deze hoor. Want dit is wat mij betreft wel de goede versie. En dit werd ook een top 10 hit voor Owen Paul. Maar helaas zijn enige hit. Daarmee in het grote rijtje van One Hit Wonders. Of Eendagsvliegen zo je wilt. Nou, My Favorite Waste of Time. Of dat dus een aanbeveling is voor je liefde. Jij bent mijn favoriete tijdverdrijf. Dan kan je beter gewoon de boodschap hebben die in het volgende liedje voorbij komt. Van soulzanger Al Green, die voor dit nummer samenwerkte met DJ en producer Arthur Baker. Van Bakers derde album Merge. Het nummer flopte in Amerika, maar daar trokken wij ons lekker niks van aan. Want in ons land werd het terecht een top 10 hit. Plaat die nog wel eens met de kerst wordt geassocieerd, maar dat is het niet. Deze van Al Green, Arthur Baker en de Backbeat Disciples. En the message is love.

overduidelijk is in welke letterbak dat hij thuis hoort, bij de M. Je krijgt hem 12 keer. Het is namelijk 4 keer hmm. That's a good idea. En je hoorde de Crash Test Dummies. De Botspoppen, die kwamen uit Canada, Winnipeg. Daar werd de groep in 1989 opgericht. Vooral viel op die zanger met die lage stem, Brad Roberts. Het kwam van een tweede studioalbum, God Shuffled His Feet. Dat zou in 1994 de enige hit in Nederland worden voor de band. Kregen er ook nog een nominatie voor een Grammy Award, maar die moesten ze laten aan I Swear van All For One. Ook mooi. En daarvoor Al Green, Arthur Baker en de Backbeat Disciples. The Message is Love, werd al geroepen in 1989. Je zou het dan bijvoorbeeld een president van Amerika mee kunnen geven, hè? The Message is Love. Of aan een grote meneer in China. Noem maar wat, hè. Of een meneer in Rusland. Noem zo maar even wat mensen. Ja, door veel gezien als kerstplaat eigenlijk, hè. Maar dat is het niet, want The Message is Love, dat kan je ook gewoon in mei roepen. Zo in het prachtige voorjaar wat we hebben. Oh nee, het is helemaal niet prachtig. Het is koud. Een beetje regenachtig, maar het schijnt om te gaan slaan. Nog even doorbijten en dan misschien volgend weekend, Pinksterweekend, dan zou het wel eens heel mooier kunnen wijzen. En dan is er een grote kans dat ik er niet ben, dat weekend. Dus dat is volgend weekend. Mocht ik er wel zijn, dan presenteer ik uiteraard het programma. Maar ja, ga maar voor 90% ervan uit dat ik er niet ben. En dan meld ik me weer op de zondag daarna. Dan is het 31 mei alweer. Zitten we alweer bijna in juni. We hebben alweer bijna de eerste helft van het jaar gehad. Maar ze aantoont even dat het snel gaat met de tijd. En over de tijd gesproken, voor deze single gaan we ook alweer ruime tijd terug. Ja, sowieso zijn alle liedjes ouder dan 26 jaar op zijn minst, want het komt allemaal uit de vorige eeuw. En dit komt uit 1995, over iemand die veel pech heeft en een hart onder de riem wordt gestoken met dit nummer. Het was de eerste single van het tweede studioalbum 4 Weken. De band had het jaar daarvoor waren ze doorgebroken. De band uit Den Helder met Stil in mei. En dit was een liedje wat dan niet de hitparades haalde, maar wel leuk genoeg is om nog eens een keer te laten horen van hun verzamelalbum. Het beste van 1994-2001, voor zover ze al niet een andere verzamelalbum hebben. Maar in ieder geval op dat verzamelalbum staat ook deze tipparadeplaat. Mijn held zijn van Dikhout.

0: was een nummer dat in Nederland helemaal niks deed. Deze van Olivia Newton-John, Make a Move on Me. Delpé was natuurlijk wel succesvol dankzij de titelsong, dat wel in Nederland de hitparade haalde. Maar dat gold niet voor de opvolger. Met wel een groot hit in Amerika, daar kwam het op nummer 5 in de Billboard Hot 100. Het was daar ook haar 12e en laatste single die de gouden status bereikte. 1981 was het jaar. Daarvoor Van Dikhout, Mijn Held Zijn uit 1995. Dan gaan we nu naar een zangeres uit Wales, die op 8 juni 1951 werd geboren als Gaynor Hopkins. Met dit nummer haar 5e en laatste hit in Nederland zou scoren. Met een nummer dat werd geschreven door Jim Steinman, u weet wel, die man van Meatloaf. Hij schreef dit nummer dat in 1983 uiteindelijk voor het eerst op plaat werd gezet door de groep Air Supply. Maar 12 jaar later zou het dus voor deze zangeres een hit worden die ooit in 2013 voor Groot-Brittannië nog meedeed aan het Eurovisie Songfestival. En was dat succesvol? Nou, het was net zo succesvol als de bijdrage van dit jaar. Nee, ergens onderin eindigde ze. Dan hoor ik je denken, Gaynor Hopkins, die ken ik helemaal niet. Zullen we ook hier de artiestennaam maar van noemen van deze dame? Bonnie Tyler.
1: Oh, nee.
0: Ja. De laatste hit dus, met een door Jim Steinman geschreven nummer, was er in 1995. Met Making Love Out of Nothing at All.

een opname uit 1979 van Elton John. Deed in Nederland niks. Was in Amerika nog wel succesvol. Mama Can Buy You Love. 2. En het is ook een hele geschiedenis die met deze plaat is te vertellen van Elton John, deze Amerikaanse top 10 hit. Maar dat staat op de EP The Thom Bell Sessions. Die Elton John al in de tweede helft van het jaar 1977 opnam, maar pas in 1979 werd uitgebracht. En de titel verwijst naar de samenwerking met Thom Bell, een R&B songwriter en producer. En dat is een man die eerder had samengewerkt met artiesten als The Stylistics, The Delphonics en The Spinners. Weet je een beetje in wat voor sferen we dan zitten. Nou, de bedoeling was eigenlijk dat er een heel album zou komen, maar de samenwerking verliep dusdanig moeizaam dat het bij een EP bleef. Dus een paar nummers. En dat is jammer, want Elton John zou met dit nummer bijvoorbeeld gewoon een top 10 scoren in Amerika. Dit Mama Can't Buy You Love. Uit 1979. En daarom staat het onder andere ook op die Diamonds verzamel CD. Of album. CD, dat is ouderwets. Ja, kan nog ouderwets hoor. Kan het ook overal pees hebben, maar... Maar hij staat in ieder geval daarom ook op de verzamelaars. Maar het deed in Nederland dus helemaal niks. Ja, en dus daarom ook een beetje de funky kant, hè, van Elton John. Mama Can't Buy You Love, zo heette het. En daarvoor hadden we Bonnie Tyler, Making Love Out of Nothing at All. Uit 1995. En we blijven in Groot-Brittannië. We gaan naar Liverpool. Een band die in 1978 werd opgericht door Andy McCluskey en Paul Humphries. Die hadden samen al in allerlei bandjes gespeeld en waren allebei gefascineerd door de elektronische muziek van onder meer Kraftwerk. Dit nummer kwam van hun debuutalbum en leverde het eerste kleine succesje in Nederland op. Het was een single die bleef steken in de tipparade. Deze van het orkest dat ook zonder het licht verder kan. Orchestral Maneuvers in the Dark. En dat nummer heet Messages.

Ja, dat is er eentje van lang geleden hoor. 1960. Staat erachter als jaartal bij deze van Bob Azam. Met dubbel Z. Mustafa hoorde je. En was dat een grote hit toen? Jazeker. Vooral in België vonden ze het erg leuk. En in Frankrijk. Maar ook in Nederland werd het een hit hoor. Want het was toen nog een beetje zoeken met de hitparades in 1960. Die had je toen nog niet wekelijks. Top 40 bestond nog niet. Hilversum 3 ook nog niet. Hilversum 3 bestond nog niet. Maar dit was muziek van een zanger en orkestleider uit Egypte die met Mustafa in 1960 een grote hit scoorde. Een van oorsprong Egyptisch volksliedje. Het gaat heel ver terug in de tijd. Origineel. En Bob Azam had daar dus in 1960 een groot succes mee. Hij bracht daarna nog een aantal singles uit, maar verder succes bleef uit. Dit vonden we wel geinig. En daarvoor Orchestral Maneuvers in the Dark en Messages uit 1980. Was het eerste kleine succesje in Nederland. Bleef steken in de tipparade deze single van The Electronic Beatles. Zoals ze ook al werden genoemd. Nou, dat gaat misschien een beetje te ver, maar... Het was in ieder geval wel een band waar we meer van gingen horen. Zoveel is wel duidelijk geworden. En dan kijk ik even naar de tijd. En dan gaan we denk ik naar de laatste drie zo'n beetje toe van vanmiddag. Uit de Letterbak M. En is de eerste van die drie van een zangeres die op 1 juni 1958 werd geboren in Engeland, maar grotendeels opgroeide op Jamaica. In 1982 had ze een enorme, dikke, vieze, vette, grote, enorme, krankzinnige hit gescoord. Met Someone Loves You Honey samen met Prince Mohammed. In 1982. En er kwam nog een tweede hit, dat was dit nummer. En ook net als Someone Loves You Honey was ook dit nummer een cover. Het was in 1960 al op plaat gezet door The Crickets. U weet wel, de begeleidingsband van Buddy Holly. Maar zij was niet de eerste die het coverde, want ook Bobby V en Leo Sayer hadden het al met succes op plaat gezet. Maar het was nog niet in een reggae-versie gedaan. En dat deed June Lodge. Dat is de dame waar we het over hebben. En haar versie haalde in 1982 de top 10. De coverversie van More Than I Can Say.

Om op zondag dan af te sluiten met Manic Monday van de Bengals. Want voor je het weet is het weer zover. Prince had dit nummer eigenlijk geschreven voor de band Apollonia 6 en nam het ook als duet al op met de band, maar die opname werd nooit uitgebracht. In 1986 bood hij het onder zijn pseudoniem Christopher aan bij de Bengals. Die scoorde er een klein hitje mee in Nederland. In Amerika was er wel het succes, het kwam tot nummer 2. En wat stond er op nummer 1? Kiss van Prince and the Revolution. Aha. Maar goed, ook hier in Nederland dus de hit voor de Bengals, Manic Monday. De woorden Dolly Dots, Money Lover, Bite the Dust, dat zingen ze. Dat is de hit in 1983. En de voorjaar was rondje jaren 80, hè? 1982, John Lodge en More Than I Can Say. En daarmee zit deze aflevering erop. Kunnen we ons gaan voorbereiden op de Manic Monday van morgen. De Toyt weet het zo weer. Maar voordat dat zover is, is er nog heel veel te doen hier ook hoor op de zender. Zometeen na 5 uur muziek uit de bibliotheek van 2. Dat hoor je tot 7 uur vanavond. Daarna van 7 tot 8 het programma Kunstzinnig. En van 8 tot 10 het Zondagavondcafé. Dat zijn de programma's die je nog kunt horen bij 2. De streekomroep voor Vlaardingen en Schiedam. Volgende keer een letterbakje verder. Dan zitten we bij de N. Waarschijnlijk dus niet volgende week. Want dan is het ook weer een lang weekend vanwege het Pinksterweekend. Dus in alle waarschijnlijkheid is er over 2 weken weer een nieuwe Antiek en Curiosa. En dan zitten we alweer op de laatste dag van de maand mei. Maar in ieder geval is de volgende aflevering dus er eentje met plaatjes met de letter N. En daar ga ik de komende periode voor zoeken. En die ga ik ergens tussen 3 en 5 uur op de zondagmiddag aan je presenteren. Wens ik je voor nu nog een fijne zondag toe. Hoi!

0: Martijn van Beek met het NOS-journaal. In de Verenigde Arabische Emiraten is een elektriciteitsgenerator bij een kerncentrale geraakt door een drone. Daardoor ontstond brand, niemand raakte gewond. Volgens het Internationaal Atoomenergieagentschap is er geen sprake van een verhoogd stralingsniveau. Wie achter de droneaanval zit, is onduidelijk. Tijdens de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran waren de Emiraten regelmatig doelwit van Iraanse drones. Op dit moment is er een staakt het vuren, maar er zijn nog geregeld aanvallen. President Zelensky noemt de grote droneaanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne. Bij die Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en energieinfrastructuur aanvalt. NEC is derde geworden in de Eredivisie en mag volgend seizoen meedoen aan de voorronde van de Champions League. De club uit Nijmegen won zelf met 2-1 van Go Ahead Eagles en profiteerde van het 5-1 verlies van FC Twente op bezoek bij PSV. Ajax eindigt als vijfde en speelt daarom play-offs voor de voorronde van de Conference League. De Amsterdammers kwamen niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen Heerenveen. Telstar weet zich te handhaven in de Eredivisie. In een rechtstreeks duel tegen concurrent FC Volendam werd gewonnen. De Nederlandse handbalmannen hebben zich niet geplaatst voor het WK volgend jaar in Duitsland. Nederland verloor in Rotterdam voor de tweede keer in de play-offs van Griekenland met 38-33. De handbalmannen waren er de afgelopen 2 WK's wel bij. Het weer, veel bewolking en enkele buien met kans op onweer. Vanavond in het midden en westen droger, maar in het oosten blijft het regenen. En vannacht daalt de temperatuur naar 1 graad of 8. Morgen overdag een afwisseling van zon, wolken en buien bij ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland. Tussen de afritten Krooswijk en Delfshaven is de weg afgesloten. Omrijden doe je via de ringweg Rotterdam-Oost en Zuid, de A16 en de A15. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In twee steden in het zuidwesten van Duitsland zijn vandaag bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt tijdens een van de grootste ontruimingen in jaren. In Pforzheim, ten westen van Stuttgart, moesten bijna 30.000 mensen tijdelijk hun huis uit omdat een bom van bijna 2 ton moest worden ontmanteld. Het was waarschijnlijk een Britse blockbuster. In Bitburg, boven Trier, werden 7 Amerikaanse bommen onschadelijk gemaakt. Daar werden bijna 200 mensen tijdelijk geëvacueerd. In het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn sinds donderdag veel meer mensen dan is toegestaan. Er zitten nu zo'n 2200 mensen, 200 meer dan mag van de rechter. Het is er nu zo druk dat de opvangorganisatie maar net wist te voorkomen dat mensen vannacht buiten moesten slapen. President Zelensky noemt de grote droneaanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne. Bij de Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en energieinfrastructuur aanvalt. Voetbalsupporters zijn vanmiddag met elkaar op de vuist gegaan op een parkeerterrein langs de A28 bij Putten. Volgens regionale media ging het om supporters van Ajax en Feyenoord. 1 persoon raakte gewond. Ook is een auto in brand gestoken. In de laatste speelronde van de Eredivisie heeft NEC de 3e plaats veiliggesteld, die recht geeft op de voorronde van de Champions League. Er werd met 2-1 gewonnen van Go Ahead Eagles. Twente eindigt op de 4e plek en Ajax werd 5e. Telstar wist de na-competitie te ontlopen en blijft nog een jaar in de Eredivisie. Volendam moet tegen Willem II uitvechten wie volgend jaar uitkomt in de Eredivisie. Het weer, veel bewolking en enkele buien met kans op onweer. Vanavond in het midden en westen droger, maar in het oosten blijft het regenen. En vannacht daalt de temperatuur naar 1 graad of 8. Morgen overdag een afwisseling van zon, wolken en buien bij ongeveer 15 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Martijn van Beek met het NOS-journaal. In twee steden in het zuidwesten van Duitsland zijn vandaag bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt tijdens een van de grootste ontruimingen in jaren. In Pforzheim, ten westen van Stuttgart, moesten bijna 30.000 mensen tijdelijk hun huis uit omdat een bom van bijna 2 ton moest worden ontmanteld. Het was waarschijnlijk een Britse blockbuster. In Bietburg, boven Trier, werden 7 Amerikaanse bommen onschadelijk gemaakt. Daar werden bijna 200 mensen tijdelijk geëvacueerd. In het aanmeldcentrum in Ter Apel was het vannacht zo druk dat maar net is voorkomen dat mensen buiten moesten slapen, meldt RTV Noord. Asielzoekers moesten de nacht doorbrengen op stoelen in wachtruimten. Voor de komende dagen zijn extra opvangplekken nodig. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel ligt, zegt dat de situatie onaanvaardbaar is. En de gemeente gaat opnieuw in gesprek met het ministerie over een oplossing. Sinds donderdag zitten er in Ter Apel meer dan 2200 asielzoekers. Van de rechter mogen dat er niet meer dan 2000 zijn. Studenten en medewerkers van de Universiteit Utrecht kunnen vanaf morgen weer inloggen in de systemen. Anderhalve week geleden ontstonden door een brand in een datacentrum problemen. Websites waren niet bereikbaar en online studeren was niet mogelijk. Woensdag werd een tijdelijke stroomvoorziening opgezet. Hulporganisaties maken zich zorgen over de nieuwe ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Artsen zonder grenzen stuurt extra mensen naar het gebied. Het Rode Kruis zet in op preventie en voorlichting om verspreiding te voorkomen. De uitbraak is door de Wereldgezondheidsorganisatie bestempeld als internationale noodsituatie. Tot nu toe zijn 88 doden gevallen door de uitbraak en er zijn ruim 300 verdachte gevallen. Het weer in het westen droog, in de rest van het land regen. Het koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden. Morgen opnieuw buien en het wordt dan 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Kunstzinnig.

Dit is 2 met het kunst- en cultuurprogramma Kunstzinnig. Techniek Bart Zandstra, presentatie en samenstelling Margriet Klein. In deze editie van Kunstzinnig de boekbespreking en een overzicht van de kunst- en cultuuractiviteiten in Vlaardingen en Schiedam.

In Wenneker Cinema in Schiedam op donderdag 21, vrijdag 22 en woensdag 27 mei de film Midwinter Break. Een ontroerend verhaal over geloof, toewijding en de blijvende kracht van liefde, waarin een echtpaar een levensveranderende reis naar Amsterdam maakt. Midwinter Break is de verfilming van het gelijknamige boek van Bernard McGlaverty, die geroemd wordt om zijn eerlijke, cynische beschrijvingen van liefde en het Noord-Ierse conflict. Op donderdag 28 en vrijdag 29 mei en woensdag 3 juni... eveneens in Wenneker Cinema in Schiedam, The Tasters. Najaar 1943, wanneer Rosa het oorlogsgeweld van Berlijn verruilt voor het platteland waar haar schoonouders wonen, ontdekt ze dat de oorlog nog steeds dichtbij is. Het dorp waar ze verblijft blijkt namelijk de plek van Hitlers hoofdkwartier, de Wolfschanze. Samen met een groep andere jonge vrouwen wordt ze gedwongen een levensgevaarlijke taak te volbrengen. Ze moeten elke dag alle maaltijden van de Führer voorproeven om er zeker van te zijn dat deze niet vergiftigd zijn. Gebaseerd op een waargebeurd verhaal. Op 21 en 24 mei in Filmtheater Het Zeepaard in Vlaardingen de film The Coral. In een door oorlog geteisterde Yorkshire van 1916 dreigt het plaatselijke koor te verdwijnen als vrijwel alle mannen naar het front zijn vertrokken. Vastbesloten om door te gaan, ziet het bestuur van The Coral Society zich genoodzaakt nieuwe zangers te werven onder de jongens van het dorp. Tieners die zelf op het punt staan om opgeroepen te worden voor militaire dienst. Tegelijkertijd moet er een nieuwe dirigent worden aangesteld. De keuze valt op Dr. Henry Guthrie, een gedreven en compromisloze muzikus die recent is teruggekeerd uit Duitsland. Onder Guthrie's strenge, maar gepassioneerde leiding ontdekken de jongens de kracht van samenzingen. Kameraadschap, humor en troost in een tijd die wordt gedomineerd door verlies en onzekerheid. Op 28 en 31 mei eveneens in Filmtheater Het Zeepaard in Vlaardingen. Los Domingos. De 17-jarige Ainara is een intelligente en idealistische vrouw die op jonge leeftijd haar moeder verloor. Net als haar religieuze moeder en andere familieleden gaat ze naar een christelijke school. Iedereen in haar omgeving verwacht dat ze gaat studeren. Maar zelf lijkt ze meer te voelen voor een contemplatief leven als non. Wanneer Ainara haar familie vertelt dat ze overweegt om in te treden in een klooster, lokt dit uiteenlopende reacties uit. Haar vader twijfelt, maar wil vooral zijn dochter steunen. Haar atheïstische tante Maite vindt dat haar nichtje op het punt staat haar leven te vergooien. Wil ze dit echt? Of is ze beïnvloed door de geestelijke leiding van haar school?

expositie van Rudy Atman in aanloophuis De Groene Luik in Vlaardingen. Het werk van Rudy valt in de categorie symbolisch-impressionistische schilderkunst en is tot 26 mei tijdens openingstijden te bekijken. Rudy Atman is met recht een wereldburger te noemen en heeft in veel landen gewerkt. Hij is in Indonesië geboren en heeft daar architectuur en decoratieve kunst gestudeerd. In Delft is hij afgestudeerd als ingenieur. Voor zijn werk is hij in veel Aziatische en Afrikaanse landen aan de slag geweest. Nu woont hij in Schiedam en heeft hij zijn oorspronkelijke liefde, de symbolisch-impressionistische schilderkunst, weer opgepakt. Kenmerkend voor zijn werk is de grote mate van detail, zijn oog voor lichtinval en perspectief met meerdere verwijspunten. De gebouwen van het historische centrum van Schiedam en van Vlaardingen komen veelvuldig terug in zijn werk en zijn ook in de expositie te bewonderen. Behalve schilderen restaureert Rudy ook lijsten. Tijdens de openingstijden van het aanloophuis De Groene Luiken, Oosthavenkade in Vlaardingen, tussen 1 en 4 uur bent u van harte welkom om deze expositie te bekijken. Nog tot en met 30 augustus te zien Winnie Tesmacher, Licht in de Tijd. Museum Vlaardingen presenteert een grote overzichtstentoonstelling van Vlaardings beeldend kunstenaar Winnie Tesmacher. Haar glassculpturen kenmerken zich door een verfijnd spel van licht en reflecties. Tesmacher onderzoekt voortdurend hoe licht en tijd de beleving van haar werk bepalen en nodigt de bezoeker uit om met nieuwe ogen te kijken naar haar sculpturen en de omgeving. Tesmacher werkt sinds het begin van de jaren 80 met glas. Ze begon als lampglasblazer en leerde haar vak van grootmeesters in binnen- en buitenland. Al snel begon Tesmacher te experimenteren met sculpturaal werk en ontwikkelde een eigen techniek waarin ze glas blaast, buigt en slijpt tot autonome sculpturen. Haar inspiratie haalt ze uit de natuur en van reizen in binnen- en buitenland. Met tentoonstellingen in musea als Boijmans van Beuningen, Singer Laren en het Frans Hals Museum en met presentaties in buitenlandse galerieën geniet zij brede erkenning. In Kade 40 in Vlaardingen is op zaterdag 23.

28 mei om 1 uur. Een expositie van Nelly Meininger. Portretten waarvan enkele met een hedendaagse achtergrond. U bent welkom op de Westhavenkade 40...

Boerdentuin Vlaardingen, wandel mee door het groen. Op 20 mei organiseert Kade 40 een nieuwe editie van Tour de Tuin Vlaardingen. Een inspirerende wandeling langs groene plekken in de stad. Van nieuwe groene oases tot bestaande initiatieven. Ontdek hoe Vlaardingen stap voor stap groener wordt. Onder begeleiding van landschapsontwerper en stedenbouwkundige Wolbert van Dijk ga je op ontdekkingstocht door de stad. Samen worden groene hotspots verkend en wordt geluisterd naar initiatiefnemers om ideeën voor de toekomst te verzamelen. Startlocatie is Kade 40 in Vlaardingen om 6:30. En de volgende wandeling staat gepland voor 8 juli. In Theater aan de Schie in Schiedam op donderdag 28 mei, Coming on Strong. Een strakke theatershow die u meeneemt op een muzikale roadtrip langs het repertoire van Golden Earring. De 5 muzikanten van Golden Earring Undercover, zelf allemaal afkomstig uit Den Haag, brengen een terechte hommage aan onze nationale rocktrots, zonder ze te imiteren. De mannen van Coming on Strong bogen op een grote en respectabele staat van dienst en werkten in verschillende projecten regelmatig samen met bandleden van Golden Earring zelf. Natuurlijk worden alle grote hits gespeeld, maar ook live favorieten voor de echte fans en repertoire uit de begintijd van de Golden Earrings komen voorbij.

De Bibliotheek de Plataan organiseert een schrijfwedstrijd in aanloop naar de Week van de Cultuur. Deelnemers krijgen een foto als inspiratiebron voor hun eigen verhaal. De wedstrijd staat open voor inwoners van Maassluis, Midden-Delfland en Vlaardingen. De bibliotheek roept schrijfliefhebbers op om creatief aan de slag te gaan. De foto kan volgens de organisatie het begin, midden of einde van een verhaal vormen. Ook kan een detail of onderwerp uit de afbeelding worden gebruikt als inspiratie. Deelnemers mogen zelf bepalen welke richting hun verhaal opgaat. Het verhaal moet tussen de 800 en 1500 woorden zijn en voorzien zijn van een passende titel. Inzenden kan tot zaterdag 23 mei om 1 minuut voor 12. Meedoen is mogelijk voor iedereen van 16 jaar en ouder die woont in het zogenoemde Plataangebied, Maassluis, Midden-Delfland en Vlaardingen. Ook leden van de Bibliotheek de Plataan die buiten dit gebied wonen mogen deelnemen. Voorwaarde is wel dat het verhaal speciaal voor deze wedstrijd is geschreven en niet eerder is gepubliceerd. Tot en met 7 juni, Jan F.J. Prins. Een uniek kijkje in de wereld van toerende muzici in de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw. Bij elkaar gefotografeerd door sound engineer Jan Prins, die met onder meer de Jackson 5, Chuck Berry, Fats Domino en Roy Orbison door Europa reisde en het geluid verzorgde bij tal van Nederlandse bands als Herman Brood en His Wild Romans, Kayak, de Margriet Eshuis Band en Grupo Sportivo. In de jaren 80 reisde Jan Prins als geluidstechnicus door heel Europa met vrachtwagen, tourbus en vliegtuig. En na zijn pensionering besloot hij een boek te maken dat een beeld schetst van het leven achter de schermen. Ook dook hij in zijn fotoarchief met opvallend beeld uit die tijd. Jan heeft een creatief oog, aangescherpt door een periode onderwijs aan de Kunstacademie. Een selectie van 50 bijzondere foto's wordt onder de titel Jan F.J. Prins Behind the Scenes gepresenteerd in de galerieruimte van de stichting Tone & Image in het Art Center Schiedam, de Lange Nieuwstraat in Schiedam. MUZIEK.

Zaterdag 30 mei in de Stadsgehoorzaal in Vlaardingen. Tribute to MTV Unplugged. The Intimate Edition. Muziek beleef je het best van dichtbij. Niet de grootte van het podium, maar de intensiteit van de beleving bepaalt de kracht van een optreden. En met de voorstelling The Intimate Edition eert The Unplugged Experience de muziek en nostalgie van het televisieprogramma MTV Unplugged. Een puur akoestisch optreden waarmee wordt bewezen dat akoestische muziek net zo intens en krachtig kan zijn als grootschalige shows. Iconische pop- en rockklassiekers uit de jaren 80 en 90 komen dichterbij dan ooit. Waarbij elke noot, elk akkoord en elke stem de ruimte krijgt om te schitteren. Eveneens in de Stadsgehoorzaal, maar dan op zaterdag 6 juni, de Cosmic Carnival. Al jarenlang een geliefde en veelgevraagde naam in theaters en clubs als de Fleetwood Mac Tribute. Als finalist van de Tribute Battle of the Bands seizoen 5 overtuigde de band zowel vakjury als publiek met hun authentieke en gepassioneerde vertolking van het Fleetwood Mac repertoire. De Cosmic Carnival duikt opnieuw in het wonderlijke en kleurrijke universum van Fleetwood Mac en presenteert klassiekers, aangevuld met de mooiste Fleetwood Mac verhalen. Voor het centrale thema gaat de Cosmic Carnival 50 jaar terug in de tijd naar doorbraakjaar 1976. Het is het jaar van een iconisch optreden tijdens de legendarische tv-show The Midnight Special en de release van hitsingles Rhiannon en Go Your Own Way.

in de Vulkaan Bierbrouwerij, Oosthavenkade 90, op zondag 24 mei, eerste Pinksterdag, The Real Wild Boys. Zoals we van Herman Brood en zijn coach Koos van Dijk gewend zijn, wordt het een avondvullend programma in de Vulkaan Bierbrouwerij. Op een hernieuwde tocht naar alweer een hoogtepunt in de vaderlandse muziekgeschiedenis opent de coach van Herman Brood, Koos van Dijk, de avond met hilarische Herman Brood anekdotes en geheimen vanuit de Wild Romans keuken. Daarna danst Miss Donna Dutch en vanaf 21:30 een optreden van The Real Wild Boys met een high energy mix van eigen nummers en Herman Brood classics. Het wordt een avond waarop Herman Brood, die op 5 november van dit jaar 80 zou worden en die 25 jaar geleden op 11 juli 2001... het aardse tijdelijke voor het hemelse eeuwige verruilde, muzikaal wordt geëerd. Ook zal Turn It On van de LP Street uit 1977 worden gespeeld. De LP waarop Jan Akkerman zijn idyllische Romanza di Cavalli ten gehore brengt.

De boekbespreking van deze week. De Adriatische Zee, geschreven door Robert D. Kaplan. Een geopolitieke reis door Zuidoost-Europa en het belang van het gebied voor de rest van Europa. In de Adriatische Zee legt de Amerikaanse schrijver Robert D. Kaplan het belang bloot van de landen rond de Adriatische Zee voor de rest van Europa. Hiervoor reist hij van Italiaanse steden zoals Rimini, Ravenna, Venetië en Triest naar Slovenië, Kroatië, Montenegro, Albanië en Griekenland. Kaplan ontdekt dat Oost en West elkaar ontmoeten in deze landen rond de Adriatische Zee. Het knooppunt van culturen, talen, ideeën en handel. Kaplan bezoekt voor zijn boek onder andere Ravenna. De stad die na de val van Rome het politiek-culturele centrum van Italië werd. Hij gaat naar de basiliek van San Apollinare in Classe. Een belangrijk monument in de Byzantijnse kunst in de nabijheid van Ravenna. De bouw van de San Apollinare begon tijdens de ambtstermijn van bisschop Ursicinus op de plek van een begraafplaats uit de Romeinse tijd. De basiliek wordt op de werelderfgoedlijst van UNESCO omschreven als een voortreffelijk voorbeeld van de vroege christelijke basilieken met zijn simpel ontwerp en het gebruik van ruimte en overdadige decoratie. In de San Apollinare wordt Kaplan gegrepen door wat hij omschrijft als in elkaar overvloeiende geografie en geopolitiek van Europa, Noord-Afrika en de Levant, waaruit dit kunstwerk is voortgekomen. Kunst die zijn oorsprong heeft in het oosten en in het westen tot expressie kwam. Volgens de schrijver openbaart het begrip Europa zich in Ravenna zowel in politiek als esthetisch opzicht. Ravenna staat in zijn ogen ook voor verandering en is daarom een perfect decor voor het opdringende China en de verzwakking van Amerika in het Mediterrane gebied. Omdat China niet alleen havens in Italië en Griekenland ontwikkelt, maar ook een regionale commerciële kolos wordt. De schrijver reist verder naar het zuiden, via Slovenië, Kroatië en Montenegro naar Albanië. Hij zegt het volgende over wat men moet beseffen om een beeld te krijgen van het belang van die regio. Voor de kust van Kroatië zit aardgas. China wil van Triest de poort tot Europa maken. De plek waar zijn noordelijke en zuidelijke zijderoute elkaar ontmoeten en 40% van het vastgoed van Montenegro is in handen van Russen, wat echt geen toeval kan zijn. Rusland wil daar immers al lang een stek. De NAVO heeft dat in de gaten en rijft daarom de ene na de andere staat binnen in het bondgenootschap, inclusief Kroatië, Montenegro en Albanië. Het zijn dus niet alleen de oude culturen die elkaar in de Adriatische Zee ontmoeten. In de Adriatische Zee, een geopolitieke reis door Zuidoost-Europa, combineert Robert D. Kaplan zijn historische visie met een analyse van de culturele en geopolitieke situatie. Toont hij het belang van het gebied voor de rest van Europa en ontdekt hij dat juist hier de grenzen tussen Oost en West lijken te vervagen. Hij gaat op zoek naar wat de toekomst van Europa is, verdiept zich in de vluchtelingencrisis, de strijd om fossiele brandstoffen en de terugkeer van de regio als internationaal handelscentrum. Daarmee schetst hij niet alleen de terugkeer van Zuidoost-Europa als internationaal handelscentrum, maar biedt hij ook een indringende kijk op de toekomst van Europa en zijn betrekkingen met China en Rusland. Kaplan relativeert zijn kijk op de toekomst als volgt. Ik bied alleen algemene contouren en alternatieve scenario's voor Europa in de verdere 21ste eeuw, maar ik kijk niet verder. Het gaat erom om ons altijd bewust te zijn van het verleden, want het heden levert zelf geen enkele context. Het plaatsen van het heden naar het verleden kan een venster openen, hoe klein en scheef ook, naar de toekomst.
Robert D. Kaplan, geboren in Amerika in 1952... schreef meer dan 20 boeken over buitenlandse politiek en reizen, waaronder Moeson en Balkanschimmen, waarvan wereldwijd vertalingen zijn verschenen. Hij is voorzitter van de afdeling Geopolitiek bij het Foreign Policy Research Institute en senior advisor bij Eurasia Group. Hij werd 2 keer opgenomen in de top 100 global thinkers van Foreign Policy. De Adriatische Zee is in maart 2022 verschenen. De recensie, geschreven door Margriet Klein, is terug te lezen op vlaardingenleest.nl en devlaardinger.nl.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Premier Babiš ageert al jaren tegen vermeende partijdigheid van de Tsjechische omroep. Journalisten onthulden onder meer belangenverstrengeling door de premier en misbruik van EU-subsidies. Bij een aanval door een koe is in Oostenrijk een vrouw van 67 om het leven gekomen. Haar man raakte gewond en is met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie was de aanval in een weidegebied in Oost-Tirol, waar tientallen koeien van lokale boeren graasden. Waarom de koe het echtpaar aanviel is niet duidelijk. Het stel had geen hond bij zich. Soms vallen koeien honden aan als ze hun kalfjes proberen te beschermen. Vorig jaar overleed een man van 85 door een aanval van een koe in Oostenrijk. Autoriteiten en boeren adviseren om genoeg afstand te houden en honden aan te lijnen. De 9e etappe in de Giro is gewonnen door de Deen Jonas Vingegaard. De wielrenner kwam alleen over de streep. De Nederlander Tijmen Arendsman finisht als vierde op een halve minuut achter Vingegaard. De roze leiderstrui is nog altijd in handen van de Portugees Afonso Eulalio. Arendsman klom naar de 6e plaats in het algemeen klassement. In het aanmeldcentrum in Ter Apel was het vannacht zo druk dat maar net is voorkomen dat mensen buiten moesten slapen, meldt RTV Noord. Asielzoekers moesten de nacht doorbrengen op stoelen in wachtruimte. Voor de komende dagen zijn extra opvangplekken nodig. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel ligt, zegt de situatie onaanvaardbaar te vinden. Het weer in het westen droog en de rest van het land regen. Het koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden. Morgen overdag opnieuw buien. Het wordt dan 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Zondagavondcafé.

0: Touch and Go met Would You. Ja, en dan puntje, vraagteken. Wat er op die vraagtekens op die puntjes wordt ingevuld, dat mag je zelf allemaal invullen uiteraard. Een hele goede avond. Welkom bij aflevering 105 van het Zondagavondcafé. Vijf minuten over de klok van 8, of tenminste 6 minuten inmiddels. Ja, stipt op tijd. Aflevering 105 en dat betekent dat we weer van alles gaan doen vanavond. De ontknoping van de Eredivisie, daar gaan we in het tweede uur sowieso naar kijken. We hebben in het hockey hebben we ook een kampioenschap. Nee, het is niet bij hockeycombinatie Schiedam. Het is bij het Vlaamse Pollux. En het is niet de Heren 1. Nee, welke ploeg het wel is geworden, dat hoor je zo meteen ook in het tweede uur uiteraard. Rond de klok van 8:45 is het weer de beurt aan Richard Hendricks met een nieuwe dierenpraat. En in de studio is al aangekomen Captain Brady. En met hem gaan we het hebben over zijn release party die op zaterdag 23 mei 2026 in de Vulkaan Bierbrouwerij in Vlaardingen wordt gehouden. Als ik het allemaal goed zeg.
1: Zeker.
0: Ja, zeker. Ik moet heel even kijken onder welke schuif je nou zit. Volgens mij deze.
1: Ja, denk het wel.
0: Ja, precies. Nee, ja. Dat komt goed zo meteen als we het erover gaan hebben, inderdaad. Dat allemaal zo meteen na de week van 2. Heb jij het Songfestival een beetje bekeken, of niet?
1: Eerlijk gezegd, niet echt.
0: Nee, niet. Ook niet. Nee. Nadat Nederland bekend had gemaakt dat ze niet meededen, had ik zoiets van, weet je, dan hoef ik dit jaar ook niet te kijken.
1: Nee, dat snap ik. Ja, ik had precies hetzelfde.
0: Precies dat. Een beetje met de controversiële gedoe achter de schermen rondom Israël en dat soort dingen. Weliswaar wil ik niet degene die gewonnen heeft jou achterhouden uiteraard. Bangaranga, of dat ik het zo goed uitspreek, dat weet ik niet. De inzending van Bulgarije, die na 17 jaar weer eens een keer deelnam, volgens mij, die hebben weer eens een keer gewonnen. You don't have to be beautiful. Nee, en dat is juist de verkeerde plaat die ik instart. Die komt zometeen ergens later in dit programma. Ik moet deze hebben.

Banga Ranga van Dara. En dat liedje komt uit Bulgarije. En daar wordt volgend jaar het Songfestival gehouden. Benieuwd hoe dat allemaal gaat verlopen al daar. Goed, het is 11 minuten over de klok van 8. En dat betekent dat we heel eventjes gaan terugblikken op de afgelopen week. Wat is er allemaal gebeurd binnen Schiedam en Vlaardingen? Je hoort het in de week van 2. De week beginnen we op maandag 11 mei. Terwijl een Schiedammer niet vermoedend aan het videobellen was, werd hij overrompeld door 3 overvallers bij zijn woning aan de Dr. Schaapmansingel in Nieuwland. Dit gebeurde in de nacht van zondag op maandag rond middernacht. De persoon aan de andere kant van de lijn alarmeerde de politie. Agenten hielden kort hierna 3 verdachten aan. De 3 mannen van 21 jaar en 1 van 26 jaar oud zijn geboeid overgebracht naar het politiebureau.

aanzienlijke plas met vloeistof ontstaan. De locatie ligt afgelegen en grenst aan het uiterste puntje van Sportpark Willem-Alexander. En hoe je dat voor elkaar krijgt, een taxi heeft maandagmiddag rond 4 uur een lantaarnpaal uit de grond gereden aan de Dillenburgersingel in Vlaardingen. In de auto zaten naast de chauffeur nog drie inzittenden. De politie en een rapid responder van de ambulancedienst die kwamen ter plaatse om de betrokkenen te controleren. Of dat er iemand mee moest naar het ziekenhuis, dat is onbekend. Dinsdag 12 mei. Vier auto's en een vrachtwagen zijn dinsdagochtend betrokken geraakt bij een ongeluk, zo meldt RTV Rijnmond. Het ongeval dat gebeurde in de keteltunnel in de richting van Den Haag waren twee rijstroken afgesloten. Ook op de omliggende wegen ontstonden flinke files. De tenen van een vrouw zijn onder haar eigen bestelbusje beland in de Vlaardingse Westwijk. Nadat zij wilde bemiddelen bij een vechtpartij tussen twee meiden. De vechtpartij in de Gansvoortstraat zou hebben plaatsgevonden tussen de kleindochter van de vrouw en een ander meisje. Politie en ambulance kwamen na het incident ter plaatse. De vrouw is nagekeken, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. En de politie heeft een 16-jarige Vlaardinger aangehouden voor betrokkenheid bij de explosie en de opvolgende brand bij restaurant Tim Hong aan de Reigerlaan. Dat meldt de politie. Op Oudejaarsnacht werd een brandbom bij het restaurant naar binnen gegooid. Het restaurant brandde volledig uit en is tot op de dag van vandaag onbruikbaar. Het zorgde voor een schokgolf door Vlaardingen. De politie sluit niet uit dat er meer aanhoudingen zullen plaatsvinden. En voor meer informatie lees je het complete artikel van Jeroen Langeveld. Op woensdag 13 mei 2026 melden wij dat de gemeente Vlaardingen officieel gereageerd heeft op de vervoersplannen van de RET voor 2027. In een brief aan de metropoolregio Rotterdam-Den Haag schrijft de gemeente dat de bereikbaarheid van de stad verslechtert in de nieuwe plannen. Vlaardingen wordt onevenredig hard geraakt. Wat betreft de metro en de tram verandert er niets voor Vlaardingen. Voor de bus verandert er wel iets voor de gemeente. Zo wordt de route van lijn 56 gewijzigd, gaat lijn 57 rijden in de stad en zal buslijn 126 tussen Maassluis en Schiedam via Vlaardingen niet meer rijden. Door de veranderingen komt onder andere de bushalte bij het Zonnehuis te vervallen. Lees het complete artikel van Siebe van der Ende op de website van 2 voor meer details. Donderdag 14 mei, op Hemelvaartsdag. De politie en een ambulance kwamen donderdagavond met spoed ter plaatse nadat er een melding binnenkwam over een ongeval aan de Maassluisdijk in Vlaardingen. Na enige verwarring over de locatie van het incident werd er een auto aangetroffen die tegen een boom was gereden. De boom die was overgestoken of is die persoon uitgeweken voor iets anders? Je weet het niet. In de wagen zaten wel twee personen, een vrouw en een baby. Het ambulancepersoneel heeft de inzittende nagekeken. Vrijdag 15 mei. Het is in Vlaardingen al ruim 2 dagen, 3:15. Volgens de grote kerk tenminste. Voor de tweede keer in korte tijd zijn er problemen met de klok. In januari liep de klok nog 1 minuut en 10 seconden voor. En nu staat de klok helemaal stil. Ja, volgens de gemeente zal het probleem snel worden opgelost. Nou, dan is Vlaardingen weer een beetje bij de tijd. En brandweer en dierenambulance rukte vrijdagmiddag uit voor een melding van een dier in nood. Aan de Olympiaweg in Park Harga in Schiedam zat er een kast vast tussen twee aanbouwen van woningen. Hoe die dat voor elkaar heeft gekregen, moet je niet aan mij vragen. De brandweer die moest uiteindelijk met een gereedschapskist in de weer om het beestje te bevrijden. En ja, de kat die rende na zijn bevrijding direct naar huis. De politiehelikopter cirkelde aan het einde van de vrijdagmiddag boven het westen van Schiedam. We kregen een melding van een persoon met een wapen. Dus daar zetten we natuurlijk volop in, aldus een woordvoerder van de politie. Na een klein kwartier was de helikopter weer gevlogen. Het bleek loos alarm. Ja, het bleek dus te gaan om kinderen die speelden met een speelgoedwapen. Dan kan je ook weer zien dat speelgoed tegenwoordig ook niet meer van het echt te onderscheiden is. En de brandweer is op vrijdagmiddag uitgerukt na een melding over een stanklucht. De stank die leidde naar een steeg van de meester Troelstralaan in het centrum van Vlaardingen. Hier werd een onbekende vloeistof aangetroffen. De brandweer ging meteen op onderzoek uit dat er sprake

0: was van een gevaarlijke vloeistof. Het aangetroffen goedje bleek na onderzoek geen risico op te leveren voor de omgeving en omwonenden. En tot slot, zaterdag 16 mei, de derde editie van de kroegentocht Happy Hours heeft bijna 20.000 euro opgebracht voor KWF kankerbestrijding. Het evenement vond op woensdag 13 mei plaats in 20 deelnemende horecazaken in Vlaardingen. Naast een wandelende kroegentocht werden deelnemers ook met de bus rondgereden. Het laatste nieuws wat je terugvindt op de website www.ditis2. Nog meer afsluitingen van de A20 aangekondigd, nu ter hoogte van Vlaardingen. Bouw voor 65 meter hoog hotel langs de Schie is van start gegaan. En gewonden bij aanrijding auto, fiets en een voorwiel dat afbreekt. Dat vind je dus terug op de website van 2. Zometeen gaan we praten met Captain Brady over zijn aankomende releaseparty van zijn nieuwe EP. En heeft die EP ook een naam of dat nog niet?
1: Jazeker. Hij heet De Billen Party Vol 2.
0: De Billen Party Vol 2. Ja. Nou, dat is zometeen na de nieuwe single van Ruben Hillen. En dat is de winnaar van The Voice of Holland.

0: Ruben Hillen met 20 Seconds. En ja, die sound die komt me enigszins bekend voor. Maar ik kan heel eventjes niet thuisbrengen van welke artiest waar die op lijkt. Bij jou?
1: Bij mij ook niet.
0: Ja, bij jou ook niet, nee. Nee, precies. Mocht jij thuis weten, 010-426-1212. Dat is het telefoonnummer waar wij op te bereiken zijn. In de radiostudio aangeschoven, ik zei het al, Captain Brady. Goedenavond.
1: Hi, goedenavond.
0: Er staat weer een release party op het programma voor jou.
1: Jazeker. Ik heb er ontzettend veel zin in.
0: Ja, na een billenparty, is dat zo een beetje doorgekabbeld?
1: Ja, zeker. Ik ben lekker bezig geweest daarnaast. Daarna kwamen er wat andere nummers. En op een gegeven moment dachten we, laten we weer met een nieuwe EP komen op een gegeven moment. Nou, toen kwamen dus wat nummers uit, content, pyjama vergeten, handhaving. En dan als laatste nummer van de EP is dan PVDB. Die komt dan 22 mei uit. Dan komt heel de EP uit en dan is eigenlijk de final track is dan PVDB.
0: Kijk, en PVDB, dat staat voor?
1: Partij van de Billen.
0: Partij van de Billen. Ja. Ja, je zou zo de politiek in kunnen gaan.
1: Juist.
0: maar dat zit er niet in waarschijnlijk.
1: Nee, denk ik ook niet.
0: Precies. Moeten we toch heel eventjes gaan kijken. Want nadat je je vorige EP hebt uitgebracht... Mm-hmm. Is er wel het een en ander gebeurd natuurlijk.
1: Ja,
0: want
1: zeker.
0: Je hebt deelgenomen aan een televisieprogramma.
1: Ja, toen met mijn nummer Billenparty heb ik dus meegedaan aan het Hollandse Talent. Ja, dat was een onvergetelijke ervaring eigenlijk. Ik heb genoten, het publiek ging los. Ik kreeg helaas wel 4 kruisen, maar ja. Hey, mensen vonden hartstikke leuk. Dus daar ging het om. En daarnaast heb ik daar heel veel boekingen gehad. En daardoor kreeg ik ook een beetje bekendheid. Ik krijg nog steeds berichten van mensen die video's hebben met mijn nummers... Helaas deden ze dan niet op hun Instagram, maar ze sturen ze gewoon privé naar mijn Instagram. Hartstikke leuk om te zien.
0: Ja, dus de reacties die zijn wel positief? Of,
1: jawel, ja, eigenlijk ook. Zelfs toen, want ik werd op RTL geplaatst als aankondiging dat ik bij Hollandse Talent ging meedoen. En ik moet eerlijk zeggen, de reacties vielen nog best wel mee qua haat. Heel veel mensen dachten dat het eigenlijk een ontgroening was of dat ik een weddenschap had verloren. Maar ja, hun wisten nog niet dat ik een act ben.
0: Ja, nee. Als je dat van tevoren niet weet, dan is dat natuurlijk ook weer zo'n dingetje uiteraard.
1: Daarom.
0: Maar goed, je timmert weer verder aan de weg. En,
1: zeker.
0: Je bent niet bij de pakken neer gaan zitten uiteraard.
1: Nee.
0: Zou je zo weer meedoen met zo'n soort van talentenjacht of iets in die richting?
1: Jazeker. Ja, ik kan me weer opgeven voor, nu heet het God Talent volgens mij, omdat België en Nederland gaan samen. Ja, toen ben ik niet uitgekozen. Heel misschien volgend jaar. Maar ik zou sowieso weer naar zo'n talentenjachtachtig programma gaan.
0: Ja, en bijvoorbeeld, we draaiden net de winnaar van The Voice of Holland.
1: Ja.
0: Zou je dat wat vinden?
1: Nou, daar ben ik niet thuis. Ik kan niet zingen.
0: je kan niet zingen, nee.
1: Ik moet misschien poging wagen om bij het Eurosong Festival misschien aan deel te nemen.
0: Ja, bij het Eurovisie Songfestival, daar zie je natuurlijk ook van alles voorbij komen. Ik zag ik heb niet zitten kijken, dat niet. Maar ik heb wel beelden voorbij zien komen dat er iemand in een tijgerpak liep.
1: Ja, dat zou best kunnen. Ja, en ik zag weer iemand met een soort, die had heel zijn hoofd zwart gemaakt of zo en een zwarte pak aan. Ja, ik zag gekke dingen.
0: Ja, precies. Maar dat is altijd bij het Songfestival. Daar mag alles natuurlijk. Hè?
1: Ja, daarom. Dus ik zou daar wel goed bij passen.
0: Precies. je nieuwe EP, daar ben je nu eigenlijk voor.
1: Ja.
0: Er komen 5 tracks op te staan.
1: Ja, zeker.
0: En die 5 tracks die komen sowieso aankomende zaterdag ook voorbij.
1: Zeker, dan ga ik ze live performen.
0: Ja, die release party die wordt weer gehouden in een bekende locatie binnen Vlaardingen. Daar heb je eerder gestaan.
1: Klopt.
0: Dat is natuurlijk ook wel weer een leuke bijkomstigheid.
1: Mm-hmm.
0: Is het allemaal uitverkocht of kunnen mensen er nog naartoe?
1: Ja, mensen kunnen er zeker nog naartoe. Er zijn nog steeds kaartjes beschikbaar. Je kan ze halen bij Eventbrite. En dan moet je even intoetsen. Release party Captain Brady en dan staat hij bovenaan. Een ticketje kost €5. Ja, ik zeg, als je zin hebt, let's go. Dan gaan we samen lekker een feestje voor maken.
0: Ja, precies. We gaan eens heel eventjes kijken naar een van de tracks die erop staat. En dan heb ik de eerste uitgezocht.
1: He.
0: Ja, he.
1: Ik blijf maar kijken, hè, hè. Ja, het nummer gaat eigenlijk over dat ik eigenlijk alleen maar blijf kijken naar een type vrouw. En denk van, ja, hè, hè, man, hoe kan dit? Hoe kan je zo mooi zijn?
0: Ja, precies dat. Ja. Nou, we gaan gewoon eens even luisteren.

0: Hè?
1: Hè?
0: Ja, precies ja. Dat. Hè. Dus, ja, dat was een van de tracks die op die EP komt te staan. En ja. Die aankomende zaterdag uiteraard ook voorbij gaat komen in de Vulkaanbrouwerij. Ja, hoeveel mensen die kunnen erin, in die brouwerij?
1: Kijk, waar het podium staat en waar de mensen kunnen staan. Denk 50 is wel genoeg eigenlijk, anders wordt het heel hutje-mutje bij elkaar. Maar als je ook nog de bar mee rekent, dat je daar kan staan, kunnen er misschien net 100 of zo in. Okay. Maar misschien wel iets minder. Maar in ieder geval, 50 is gewoon mooi. Dan heb je genoeg ruimte om te dansen.
0: Dan heb je nog genoeg ruimte inderdaad.
1: Ja, en dat vind ik wel belangrijk, want mensen moeten wel dansen.
0: Laten we dat gewoon proberen om vol te krijgen. Ja, 50 man in de brouwerij daar al.
1: Let's go.
0: Ander dingetje. Ik zag van de week voorbij komen dat jij in augustus op het zomerterras staat.
1: Ja, zeker, zeker. Ja, weer een bucketlistje dat ik weer op Vlaardingen mag optreden. Dat vind ik toch wel bijzonder altijd.
0: Ja, precies. Is dat de eerste keer dat je op het zomerterras komt te staan?
1: Ja, zeker, zeker. De eerste keer. Ik had al een paar keer eerder ook al gemaild. Maar dit keer mag ik nu wel komen, dus dat is wel leuk om te zien.
0: Kijk, dat begint toch wel andere vormen te krijgen in dat
1: zeker, zeker.
0: Opzicht.
1: Ook. Ja, zeker. En we hebben ook al een beetje een live set al klaarstaan die wel goed gaat vallen, denk ik, bij het publiek.
0: Ja?
1: Ja. Ik heb wel vertrouwen.
0: Wat heb je dan een beetje in petto die dag?
1: Nou, kijk, mijn nummers zijn natuurlijk best wel heel kort.
0: Ja, precies.
1: Dus we gaan waarschijnlijk de nummers langer maken of we doen een combinatie met andere bekende nummers. Dat is een soort van dat het publiek dan een herkenbare sound hoort, zoals bijvoorbeeld een Busy of zo. Dan ga ik bijvoorbeeld ook even performen. Want dat kennen veel mensen wel van. Kijk, mijn nummers kennen ze ook wel, maar sommigen ook helemaal niet. Weet je wel, en ik moet het publiek wel de hele tijd in die vibe houden. Dus dat wordt een uitdaging, maar ik geloof dat dat helemaal goed komen.
0: Ja, dat moet toch wel goed gaan komen inderdaad. Als je een aardige setlist kan neerzetten.
1: Dat zeker. Ik heb zelfvertrouwen.
0: En ja, Busy en dat soort dingen, dat zijn natuurlijk ook wel artiesten die aardig aanslaan op een festival.
1: Klopt, en dat past ook goed bij de genre waar ik in zit.
0: Ja, als ik dit allemaal zo hoor, dan moet dat wel gaan lukken.
1: Denk het ook wel.
0: Ja. Voor de mensen die niet weten wie Busy is.
1: Busy is een, het is eigenlijk een foute rapper, noem ik het maar.
0: een foute rapper, ja. Ja. Wacht even. Busy. Moet je gewoon opzoeken en dan, ik heb hier het een en het ander staan.
1: Zijn bekendste nummers traag.
0: Ja, die komt ook bovenaan hier al.

0: Ga ik gewoon een beetje meezingen, ga ik gewoon mensen zeggen van hé, hey, ga laag, laag, laag. Laat die billen zien, weet je, dat soort dingen.
1: Ja, ja, precies dat. Nou, dus dat allemaal op 15 augustus op het zomerterras. Wat staat er nog allemaal meer op het zomerterras op die dag dat jij er staat, weet je dat?
0: Nee, op mijn dag is alleen ik nog bekend. Ik hoop heel erg dat er juist een grote artiest dan op het... Kijk, ik sta dan op het, noem het kleine podium dan. Dan heb je het hoofdpodium. Ik hoop heel erg dat een grote artiest op het hoofdpodium komt na mij. Want dan komen waarschijnlijk heel veel mensen, alvast van tevoren. En dan komen ze naar mij. Hé, hey, heb ik weer meer publiek?
1: Ja, precies dat.
0: Ja. Ja. Maar ik weet nog niet wie voor mij wie na mij komt. Kijk, voor mij boeit me niet zoveel, maar... Na mij vind ik wel belangrijk, vooral op het hoofdpodium. Als er dan een groot artiest komt, dan ben ik heel blij. Want dan is de kans heel groot dat mensen ook naar mij even komen... om even te kijken van, hey, wie is die gozer daar?
1: Uiteraard gaan we dat natuurlijk in de gaten houden.
0: Dat zeker.
1: Tegen die tijd wat er allemaal geprogrammeerd staat.
0: Ja, ik ook. Ja. Ik ben heel benieuwd.
1: Ik ben zeker benieuwd. Pas geleden is er bekendgemaakt dat sowieso Cresip gaat komen.
0: Ja.
1: En dat is in het slotweekend.
0: Klopt. Ja.
1: Dus dat is ook wel weer zo'n leuk dingetje.
0: Zeker. Ja. Heel veel mensen kennen hun.
1: Ja.
0: Ja.
1: En ze waren gestopt, hè, Cresip?
0: Wat zei je?
1: Cresip was gestopt.
0: Oh, dat wist ik niet.
1: Nee,
0: oh,
1: ik ben destijds ooit naar hun laatste concert geweest. Dus ja, die staan dus weer in Vlaardingen op het podium. Ook wel weer lekker.
0: Ja, mooi toch?
1: Ja, precies. Aankomende zaterdag, vanaf hoe laat kunnen wij terecht in de brouwerij?
0: Nou, om 7:00 ben je welkom. Dan is tot 7:30 is dan kan je naar binnen komen. En om 7:30 gaat het beginnen. Dan doe ik mijn toespraakje van wat er allemaal te doen is. Want naast mijn optredens kan je ook een quiz maken. Je kan karaoke met een karaokebox. Er is ook een winactie. Je kan foto's maken in verschillende brede outfits. Dus eigenlijk dat soort dingen. Ja, dus eigenlijk vanaf 7:30 gaat het echt beginnen, maar je kan vanaf 7:00 ben je aanwezig.
1: En tot hoe laat duurt het feestje?
0: Tot 9:30, dan is het echt officieel mijn feestje, maar vaak mag je daarna ook gewoon naborrelen hoor. Dus zeg gewoon tot 10:00.
1: Ja, gewoon tot 10:00. Ja. Kijk, dus als je nog een hele gezellige en leuke avond wilt gaan beleven aankomende zaterdag. Dat kan natuurlijk met Captain Brady in de vulkaanbrouwerij.
0: Jazeker.
1: En dat is gevestigd aan... moet ik wel even kijken.
0: Even kijken, het zit... Westhavenkade.
1: Ik weet waar het is.
0: Maar... Nee, ik weet ook waar het is, maar...
1: Wat het adres is?
0: Het is vlakbij de Koepelfabriek. Dat kennen mensen ook wel.
1: Ja, precies dat. Die weten we ook, ja. Dat,
0: of het zit aan de Oosthavenkade. Dat kan ook, hoor. Dat is.
1: Er moet toch een adres
0: bekend zijn? Ja, er staat sowieso een adres bij.
1: Oh, Oosthavenkade.
0: Ja, Oosthavenkade.
1: Oosthavenkade 90.
0: Ja, Oosthavenkade 90. Ben je helemaal welkom. Om 7:00.
1: Precies. Even kijken. De kaarten die kan je dus bestellen via www.evenbright.nl. Dat is dan allemaal voor de release party van Billen Party Vol 2.
0: Jazeker.
1: We gaan afsluiten met plaatje die ook eigenlijk op die EP staat. Ik ben hem niet vergeten. Hij ligt gewoon thuis. Maar hoe ben je daar dan weer opgekomen?
0: Ja, er zit ook weer een komisch verhaaltje achter. Eigenlijk gaat het over dat ik dan... het verhaaltje gaat over dat ik langs een dame ga. Daar ga ik slapen. En dan zeg ik expres, ik ben mijn pyjama vergeten. Zodat zij mij voor de grap haar pyjama mij geeft. Zodat ik haar zie zonder pyjama. Daar gaat het trek over.
1: Ja, maar heel even. Zouden ze dan niet gewoon een reserve pyjama hebben liggen?
0: Dat weet ik niet.
1: Ja, dat weet je dan weer niet.
0: Dat weet ik niet.
1: Nou, kijk. Roep de mensen nog eventjes één keertje op om aankomende zaterdag naar jou toe te komen.
0: Ja. Dames en heren, willen jullie feesten volgende week zaterdag? Kom gezellig naar Vulkaan Bierbrouwerij. Om 7:00, dan gaan we met z'n allen feesten. En stream vanaf vrijdag 22 mei mijn EP. Let's go, we gaan er een feestje van maken.
1: Zullen we er een pyjama party van maken?
0: We maken een pyjama party van.

Kiss. Tom Jones. En The Art of Noise. Je hoort de Kiss op 2. Je luistert naar het zondagavondcafé van zondag 17 mei 2026. Zometeen gaan we contact opnemen met Richard Hendricks voor een nieuwe dierenpraat. Nu eerst, Everybody's Changing. Dit is King.

0: 9:15 precies. En ja, het is tijd voor een nieuwe dierenpraat. Aan de telefoon Richard Hendricks. Een hele goede avond.
1: Dag Hans, goedenavond.
0: Ja, vorige week hebben we elkaar een klein beetje gemist, heb ik het idee. Ja, toen heb ik het zelf maar eventjes opgepakt.
1: Nou ja, dat is in ieder geval goed dat je het zelf opgepakt hebt, toch?
0: Ja, precies dat, precies dat.
1: Lekker ja, man, lekker man.
0: Tijd voor een nieuwe dierenpraat. En ja, dan wil ik toch wel beginnen bij de dode walvis.
1: Ja, Timmy.
0: Timmy.
1: Ja. Ja. Ja, dat is natuurlijk wel triest nieuws. Ja, het zat er wel aan te komen. Ik bedoel, het was er wel vaker voor gewaarschuwd. Dat hij het waarschijnlijk toch niet zou gaan redden. Maar ja, dat het toch nog zo snel is gegaan. En dat ze hem dan inderdaad ook gevonden hebben en geïdentificeerd. Dat is natuurlijk wel heel triest.
0: Nou ja, laten we wel eventjes bij het begin beginnen. Hij was enigszins een beetje gestrand bij Duitsland ergens.
1: Ja, ja.
0: Ja, toen hebben ze hem een zendertje omgedaan of wat dan ook. Ja. Geen idee hoe ze dat hebben voor elkaar hebben gekregen. Ja, toen hij uiteindelijk op de goede weg was geholpen, zeg maar. Was dat zendertje binnen de kortste keer ook weer een beetje aan het gas?
1: Ja, dat is allemaal wel een beetje raar gegaan, inderdaad. Ja, het is wel gewoon echt wel opmerkelijk hoe dat inderdaad is gelopen met deze bulderug. Want hij werd natuurlijk op 2 mei vrijgelaten uit het open water van de Noordzee.
0: Ja.
1: Ja, sinds die vrijlating verloor die trekker ineens met het signaal. En sinds zondag kwamen er ook geen gegevens meer binnen over zijn gezondheid. Dus ze wisten eigenlijk helemaal van niks. En ja, in één keer is hij dus voor de kust van Denemarken bij het Deens eiland is hij aangespoeld. En ja, ze schijnen toch wel geïdentificeerd te hebben dat het om hem gaat.
0: Ja, hoe hebben ze dat kunnen identificeren dan?
1: Ze hebben een stuk van de bulderug afgesneden en dat stuurden ze in delen op naar onderzoekers. En ja, ze hebben natuurlijk ook gegevens hoe hij eruit zag toen ze hem zeg maar verzorgden en dat soort dingen. En dan zijn ze er wel bijna, kan je er bijna wel van uitgaan dat het inderdaad Timmy is.
0: Nou.
1: Maar je moet eerst duidelijk vaststellen met dat weefsel, dan wordt het pas echt definitief vastgesteld. Maar ze gaan er nu al redelijk van uit.
0: Ze gaan er nu al redelijk vanuit dat het om Timmy gaat.
1: Ja.
0: Trieste berichten om deze dierenpraat te openen wat dat betreft. Wat heb jij nog geconstateerd de afgelopen week?
1: Ik heb prachtig nieuws, Hans. Echt prachtig nieuws. Luister. Vogelpark Archifauna heeft 160 grutto-eieren uit Friesland ontvangen. Die door boswachters zijn verzameld uit nesten met een zeer lage slagingskans.
0: Grutto-eieren?
1: Ja, grutto-eieren.
0: Ja, dat is
1: grutto
0: toch...
1: Grutto is onze nationale vogel, onze, hoe noem je dat, steltloperachtige...
0: Ja, die.
1: Nou, dus wat er nu gebeurd is, Hans, is het volgende. Is dat die grutto-eieren... Die zijn dus bij Vogelpark Archifauna afgegeven. Want in het wild hadden deze eieren een hele slechte kans om uit te komen. Die zaten in nesten die niet goed waren. In nesten die slecht gepositioneerd stonden. Noem het maar op.
0: Ja, maar hoe gaan ze dat nu doen om die eieren uit te broeden?
1: Nou, ze hebben alles naar het speciaal broedingscentrum gebracht in Archifauna. En dat gaat ontzettend goed. Want al meer dan 50 kuikens zijn er uitgekomen. En eigenlijk gebeurt het dagelijks. En die worden dan ook door de bezorgers begeleid, gewogen. En daarna zijn ze klaar voor een volgende stap. En dat volgende stap dat gaat 5 jaar duren. Archifauna gaat ze in volières neerzetten. En in die volières moeten ze net zoals in het wild op zoek gaan naar voedsel. En het is eigenlijk het plan dat deze kuikens op verschillende leeftijden allemaal weer teruggaan naar Friesland. Omdat het gaat niet goed met de grutto. En wat ik al zei, het is de nationale vogel van Nederland. Een beetje een nationale weidevogel. Dus ze willen toch wel dat de grutto beter beschermd wordt. En dat soort dingen. En dit plan gaat daarbij helpen. En wat ik zeg, onderzoekers gaan ze dan ook observeren in omheinde weidingen. En alle grutto's die daar zitten, in die eieren en nog uit zouden moeten komen, die gaan allemaal terug het wild in. Het is niet zo dat Archifauna 1 grutto achterhoudt. Nee, alle grutto's gaan terug het wild in. En dat is gewoon echt heel erg nodig. Want het aantal broedparen in Nederland is heel erg afgenomen, Hans. En als we kijken naar de recente geschiedenis, was er in 1970 waren er nog 120.000 broedparen van grutto's in Nederland.
0: En hoeveel heb je?
1: In de jaren 90 zie je nu de populatie elk jaar afnemen. En inmiddels zit het onder de 30.000 broedparen.
0: Onder de 30.000? Okay.
1: Wanneer al deze kuikens het overleven, al deze 160, is wel ontzettend goed nieuws voor de Nederlandse rutto-populatie. En dat een dierenpark als Avivana daar aan meehelpt, dat is natuurlijk ontzettend alleen maar positief nieuws om te laten zien hoe belangrijk dierentuinen zijn. En dat laten ze nu weer zien door deze rutto's op te vangen en ze groot te brengen.
0: Maar ik neem aan dat het ook best wel risico's mee kan gaan nemen, toch? Of niet?
1: Tuurlijk.
0: Want die rutto-kuikens die groeien op eigenlijk in enigszins gevangenschap.
1: Ja.
0: Maar ik neem aan dat de rutto ook nog wel bijvoorbeeld wilde tegenhangers heeft, of niet?
1: Absoluut, absoluut, absoluut.
0: Want welke dieren vormen een bedreiging voor de rutto bijvoorbeeld?
1: Nou ja, dan moet je gewoon kijken naar de roofvogels in Nederland. De sperwer niet, die staan in klein vorm. Maar bijvoorbeeld de buizerd, de havik, wat hebben we nog meer, de zeearend. Ja, dat soort dieren, die kunnen de rutto's vangen.
0: Ja.
1: En die zullen dat ook wel zeker gaan doen, denk ik. Vermoed ik zo ongeveer. Dus dat is er wel wat daarmee gebeurt verder.
0: Ja, precies dat. Dan heb je weer dat rutto zometeen uitsterft.
1: Maar het is natuurlijk wel ontzettend goed nieuws dat ze dat nu doen. En dat schijnen ze elk jaar te willen doen, dan inderdaad dit soort eieren onder te brengen. Dit is het eerste jaar dat ze het nu doen. Maar de bedoeling is dat dit een jaarlijks terugkerend iets wordt, waardoor de rutto daadwerkelijk weer volledig terug gaat keren in het wild. En dat zou natuurlijk alleen maar goed nieuws zijn.
0: Nou, laten we dat gewoon hopen dat dat een positieve wending gaat krijgen, inderdaad.
1: Zeker, zeker.
0: Ja, precies.
1: Dan ook nog wel een opvallend nieuwsje is dat er wederom een aanval is geweest op een persoon in Australië. Eigenlijk al waar dat eerder is gebeurd. Is bij de kust van West-Australië is weer een 38-jarige man overleden na een haaienaanval. En dat is bij de grote toeristische bestemming Rottnest Island. En dat is aan de westkust van Australië. Daar is dat al eerder gebeurd. En daar zouden ze ook inderdaad maatregelen nemen. Maar ja, omdat er al zo lang geen aanval meer is geweest, hebben ze die maatregelen weer weggehaald. En daar kunnen mensen dus nu weer gaan speervissen en dat soort dingen. Maar uiteindelijk is daar toch weer een haaienaanval plaatsgevonden. En het wordt wel steeds meer in die buurt. Dit is de tweede fatale haaienaanval in Australië van dit jaar. Maar dat houdt wel in dat het al zo'n rond de 12 aanvallen dit jaar alleen al zijn. En dat neemt eigenlijk best wel toe. En dat zijn ze daar best wel zorgwekkend, vinden ze dat. Vinden ze ongeveer 20 incidenten nu ongeveer per jaar plaats. Maar dat stijgt dus. En ja, de laatste dodelijke aanval hiervoor was aan de westkust van Australië in maart vorig jaar. En nu zitten we dus in mei van dit jaar en we hebben er al twee. Dus we zijn daar best wel bevreesd over dat inderdaad zo stijgt.
0: Hoe jij dit nu allemaal zo vertelt. Hè? Ik kom hier in Rotterdam, kom ik nog wel eens in het havengebied. En dan heb je van die bordjes staan. Dit bedrijf werkt al zo lange tijd zonder bedrijfsongevallen. Maar hoe jij dit nu vertelt. Zo van Australië kampt al zoveel tijd zonder haaienaanvallen. Maar ja, dat is nu de zoveelste haaienaanval, dus dat geldt niet.
1: Ja, kijk, dat bedoel ik. De dreiging gaat nooit weg. Alleen op de een of andere manier, laten ze dat los of zo, weet ik veel wat. Willen ze niet dat er te veel mensen daar bang voor worden of dat soort dingen. Maar ja, ik denk toch echt dat je daar naar structurele oplossingen moet. Want een vriend van mij, die zat, was het ook weer 2 maanden geleden, zat hij in Sydney. En die was daar op vakantie. En daar gebeurde het op dat moment ook. Iemand in Sydney die werd gewoon letterlijk aangevallen bij hen in het hotel, zeg maar. Op het moment dat hij ook op het strand lag, werd die man iets verderop aangevallen die aan het surfen was. Dus ja, weet je, het gebeurt steeds vaker. En ja, ik denk dat Australië echt toe moet naar structurele maatregelen hier tegen.
0: Ja, precies dat. Laten we hopen dat dat ook gaat gebeuren in dit geval, Richard.
1: Ja, want anders kan je Australië wel afschrijven om al het land op vakantie te gaan.
0: Ja, precies dat, precies dat. Dus ja, het is en blijft een eiland, hè? Dat natuurlijk wel.
1: Ja, nee, absoluut, absoluut, absoluut. Ja. Zeker waar, zeker waar. Nou, dan hadden we het ook weer, gisteren was er weer een uitstekend, of tenminste een uitstekend weer, is een programma over de wolf. He, we hebben het al een tijdje gemist hier in Dierenpraat, maar gisteren weer een programma over de wolf.
0: Ik had het vorige week nog heel eventjes over een wolf. Er is wat misgegaan met een plaatsindicatie, zeg maar.
1: Ja, precies, ja.
0: Ja.
1: Maar ja, wie zit er gisteren weer doodleuk in dat programma van over die wolf zijn mening te geven? De directeur van de Hoge Veluwe. En dat heb ik jou al eerder verteld. Ik snap deze man best wel. Maar aan de andere kant, hij heeft zelf ook dieren daar lopen die daar totaal niet thuis horen. Dus als er iemand geen recht van spreken heeft, is hij het wel. En het was weer het oude liedje, de wolf hoort hier niet thuis, de wolf is gevaarlijk. Nog even, en de wolf wordt mensen worden aangevallen door de wolf. Weet je, oude bangmakerij is weer van staal gehaald. En dan denk ik, ja, geef deze man gewoon geen podium. Want iedereen weet, hij haat de wolf. En hij zal geen poging onder het laten om dat te vertellen.
0: Ja, maar misschien moeten we hem eens een keer voor de wolven gooien.
1: Ja, ja, precies.
0: Ja. Dan zijn we daar ook vanaf. Ja. Ja, eigenlijk mogen we dat niet zeggen, hè, natuurlijk. Nee.
1: Nou ja, je mag het ook niet zeggen, inderdaad. Maar je mag het wel denken. Ik bedoel...
0: Ja, en ik denk dan weer hardop. Ja.
1: Ik zit een beetje in het tussenkant. Weet je. Ik denk, ja, het is goed dat de wolf er is. Dat denk ik echt. Ik denk dat dat een verrijking is van de Nederlandse natuur. Alleen, ja, we moeten wel zorgen dat we het in de perken blijven houden.
0: Ja, in de perken blijven houden. Maar de wolf die rukt hier en daar op. En ja, die blijft natuurlijk niet op één plek hangen.
1: Absoluut niet. Nee. Maar ik denk wel dat je bijvoorbeeld met gericht beheer de wolf richting een bepaalde plek kan drukken. En dan bedoel ik inderdaad de wat meer uitgestrekte natuurgebieden waar echt al beheer nodig is. Omdat het anders... volledig overlopen wordt door herten en andere roodwildachtige. En dan bedoel ik de Oostvaardersplassen. En inderdaad gewoon de Veluwe eromheen, de Veluwezoom. Ik denk met gericht beheer zou je dat best moeten kunnen doen.
0: Ja, dat zou dan moeten kunnen, inderdaad. Alleen hoe je dat in het vat gaat gieten, daar mogen de geleerden dan weer natuurlijk
1: inderdaad.
0: Een ei over leggen.
1: Zeker.
0: Ja, precies. Hoe gaan we de wolf bestrijden? Goed, dat soort dingen.
1: Precies. Maar we blijven het in de gaten houden. Ons.
0: Ja, precies dat. Volgende week weer een nieuwe dierenpraat.
1: Gaan we zeker doen.
0: Dan is het tweede Pinksterdag.
1: Ja.
0: Nee, eerste Pinksterdag, sorry.
1: Eerste Pinksterdag.
0: Zo, goeiedag. Nou, goed. Ik wil toch af gaan sluiten met een plaat van de Amazing Stroopwafels dit eerste uur. Ter aansluiting op dat heigevalletje.
1: Ja, precies.
0: Dan mag jij drie keer raden welke.
1: Ja, ik weet al welke je bedoelt.
0: Ja, precies.
1: Helemaal goed.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen worden opgeroepen geld vrij te maken om voorlichting te geven over de gezondheidsrisico's en om waarschuwingssystemen op te zetten. Ook zouden klimaatbestendigheid en duurzaamheid onderdelen moeten worden van zorgopleidingen. Ook oud-minister Kuipers zat in de commissie. Volgens hem is er ook in Nederland geen ontsnappen aan. Hij wijst op vroegtijdige sterven door onder meer longkanker, veroorzaakt door fijne deeltjes die vrijkomen bij bosbranden. In twee steden in het zuidwesten van Duitsland zijn vandaag bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt, tijdens een van de grootste ontruimingen in jaren. In Pforzheim, ten westen van Stuttgart, moesten bijna 30.000 mensen tijdelijk hun huis uit, omdat een bom van bijna 2 ton moest worden ontmanteld. Het was waarschijnlijk een Britse blockbuster. In Bitburg, boven Trier, werden 7 Amerikaanse bommen onschadelijk gemaakt. Daar werden bijna 200 mensen tijdelijk geëvacueerd. NEC is derde geworden in de Eredivisie en mag zo volgend seizoen meedoen aan de voorronde van de Champions League. De club uit Nijmegen won zelf met 2-1 van Go Ahead Eagles en profiteerde van het 5-1-verlies van FC Twente bij PSV. Ajax eindigt als vijfde en speelt daarom play-offs voor de voorronde van de Conference League. De Amsterdammers kwamen niet verder dan een 0-0 gelijk spel tegen Heerenveen. Telstar weet zich te handhaven in de Eredivisie. In een rechtstreeks duel tegen concurrent FC Volendam werd met 2-1 gewonnen. In het aanmeldcentrum in Ter Apel was het vannacht zo druk dat maar net is voorkomen dat mensen buiten moesten slapen, meldt RTV Noord. Asielzoekers moesten de nacht doorbrengen op stoelen in wachtruimte. Voor de komende dagen zijn extra opvangplekken nodig. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel ligt, vindt de situatie onaanvaardbaar. Het weer in het westen droog, in de rest van het land regen. Het koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden. Morgen opnieuw buien en dan 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Nieuws uit Vlaardingen en

0: André Hazes.
1: Dit nu of nooit.
0: Jij alleen. 6 minuten over de klok van 9. Tijd voor het tweede uur van het Zondagavondcafé. Een hele goede avond. En het tweede uur, dat staat uiteraard bol voor de sport. Of bol van de sport. Met kampioenschappen. We hebben uitslagen in de voorlaatste speelronde in het amateurvoetbal. We hebben hockeyuitslagen. We hebben cricketuitslagen. De laatste eredivisiewedstrijden die zijn gespeeld. Wat is de verdeling tussen de ploegen met voorronde Champions League. Playoffs voor de Conference League en dat soort dingen. Je hoort het allemaal in dit uurtje voorbij komen. Uiteraard rond de klok van kwart voor tien... hebben we nog guilty pleasure. En voor die guilty pleasure, daar gaan we vanavond terug naar... even kijken hoor. 2000. En dan kom ik uit bij een Amerikaanse zangeres. Ja, dat dus allemaal rond de klok van kwart voor tien. In het eerste uur heb ik gesproken met Captain Brady over zijn aankomende release party die voor zaterdag 23 mei op het programma staat. En dat allemaal in de Vulkaanbrouwerij in Vlaardingen. Tot 10 uur ben ik bij je en mijn naam is Hans Blazer. Ik heet je van harte welkom uiteraard bij Streekomroep 2. Ja, voordat we overgaan naar de sportuitslagen heb ik natuurlijk nog een plaat klaarstaan. Anders wordt dat allemaal in één keer zoveel gepraat achter elkaar. We gaan luisteren naar Homewrecker. Dit is Somber.

In het amateurvoetbal werd de voorlaatste speelronde gespeeld. Een overzicht van de uitslagen die hoor je hier bij het zondagavondcafé. Beginnen we bij de derde divisie B. Zwaluwe heeft zaterdag overtuigend gewonnen op bezoek bij ASWH. De ploeg leidde al voor rust met 0-3 en bouwde die marge in de tweede helft verder uit naar een duidelijke 1-6 overwinning. Zwaluwe staat met 48 punten uit 33 wedstrijden op een keurige 8e plaats. En als ik heel eventjes terugga naar een van de uitzendingen die ik heb gehad voor het seizoen begon, was de doelstelling voor Zwaluwe verrassen in de derde divisie B. Al dus trainer Luigi Bruins. En ik mag zeggen dat Zwaluwe dat dit seizoen toch wel heeft gedaan hoor. Verrassen, want ze blijven gehandhaafd in de derde divisie B uiteraard op deze plaats. Op zaterdag 23 mei speelt de Vlaardingse ploeg de laatste wedstrijd. En dit doen zij thuis aan de Zwaluwelaan tegen nummer 9 in de competitie Blauw-Geel 38. Aanvang van de wedstrijd 3:30. De tweede klasse C. HVC 10 tegen Sion en Zoetermeer VFC. In de uitwedstrijd tegen Zoetermeer heeft VFC de punten gepakt met een

En heeft het alles in eigen hand. Voor de stand betekent dit dat VFC op plaats 2 staat met 49 punten uit 23 wedstrijden. En Sion staat op plaats 11 met 23 punten ook uit 23 wedstrijden. In de laatste speelronde dan neemt VFC het thuis op tegen Wipolder. En Sion speelt een thuiswedstrijd tegen Alvia uit Alphen aan de Rijn. Alle tweede wedstrijden in de tweede klasse C die beginnen om 14:30. Dan gaan we naar de derde klasse G, waar het ook ongetwijfeld spannend blijft. Want in de strijd om het kampioenschap in 3G valt de beslissing op de laatste speeldag. CBO die won met 0-2 van HBSS, dat dan weer wel. En wat als Ketels Paaland vorige week gewoon had gewonnen van het tienkoppige Charlois, met degradant Meeuwenplaat als laatste tegenstander, had de ploeg promotie dan nog volledig in eigen hand gehad. Nu is men na een enerverende 4-3 overwinning op Sportclub Botlek afhankelijk van puntenverlies van CWO volgende week. En Excelsior 20 trainer Jaco Verhoef vatte het optreden van zijn team met een keihard slecht samen. In de laatste partij van het seizoen en ook nog wel op eigen veld ging Soccer Boys met een afgetekende 1-4 winst naar huis. En Victoria 04 zal na competitie moeten gaan spelen nadat zij de wedstrijd tegen OVV met 2-2 gelijk speelde. Als we dan gaan kijken, dan vinden we in de stand CBO op de eerste plaats met 55 punten uit 25 wedstrijden. En ja, dat is nog niet genoeg voor het officiële kampioenschap. Ketels Paaland staat op plaats 2 met 52 punten uit 25 wedstrijden. Volgende week dus tegen de Hekkensluiter. HBSS vinden we terug op plaats 7 met 36 punten uit 25 wedstrijden. Excelsior 20 staat op plaats 8 met eveneens 36 punten uit 25 wedstrijden. En Victoria 04, zij staan op plaats 12 met 24 punten uit 25 wedstrijden. De laatste speelronde levert dus nog flink wat spanning op omtrent het kampioenschap. Titelkandidaat CWO die speelt een thuiswedstrijd tegen OVV. En heeft aan 1 punt genoeg om de titel in de wacht te slepen. Ketels Paaland is gebaat bij puntverlies van CWO. Zij nemen het in Hoogvliet op tegen het al gedegradeerde Meeuwenplaat. HBSS gaat op bezoek bij Soccer Boys. Excelsior 20 neemt het in een uitwedstrijd op tegen Charlois. En Victoria 04 die speelt een thuiswedstrijd tegen CVV Berkel. Alle wedstrijden in de derde klasse G die beginnen om 14:30. Dan gaan we naar de vierde klasse E. PPSC die is bezig aan een zeer moeizaam seizoen. Dat leek uit de monden in de degradatiestrijd. Op de valreep is dit horrorscenario ontlopen. De laatste competitiewedstrijd bij de Egelantier Boys, reeds gedegradeerd, eindigde in een 0-2 zege. En door dit resultaat hebben de Schiedammers zich verzekerd van een plek in de vierde klasse volgend seizoen. En Hermes DVS had nog wel een puntje nodig om veilig te zijn in de vierde klasse. Wel zo leuk voor trainer Gürkan Kayir, die na 6 jaar afscheid neemt. Na een 0-3 tussenstand wonnen de Schiedammers met 2-3 en was de missie voltooid. In de stand zien we Hermes DVS op plaats 8 staan met 28 punten uit 23 wedstrijden. PPSC staat op plaats 10 met 26 punten uit 24 wedstrijden en mogen zich op gaan maken voor de zomerstop. De laatste speelronde op zaterdag 23 mei. 1 wedstrijd op Sportpark Harga, waar Hermes DVS het opneemt tegen BZC Zuiderpark. Aanvang 14:30. En tot slot de vijfde klasse D. In het beslissende duel tegen Sepp ging het in de tweede helft helemaal mis. Een 1-0 voorsprong werd in enkele minuten verspeeld. Sepp staat nu 1 punt voor op SVV en zal er alles aan doen om de vierde plaats vast te houden. En de na-competitie dus in te stappen. Er moet nu een heel groot wonder gebeuren. Wil SVV nog extra promotiewedstrijden te krijgen? Uitslag die werd dus 1-2 in het voordeel van Sepp.
En in het

Rotterdamse Kralingen verloor de formatie van trainer Armin Bouazoui. Kansloos met 6-1 bij NOC Kralingen. En dan hebben we het over DVO 32. 6-1 dus verlies. En Delta Sport wist tegen hekkensluiter DRL een monsterzegen te boeken. En dat deden zij op eigen veld in de Broekpolder. Daar wonnen de Vlaardingers met 9-4. In de stand vinden we SVV op plaats 6 met 43 punten uit 25 wedstrijden. DVO 32 staat op plaats 10 met 32 punten uit 25 wedstrijden. En Delta Sport staat op plaats 11 met 23 punten uit 25 wedstrijden. De laatste speelronde op 23 mei ziet er als volgt uit. SVV gaat op bezoek in Rotterdam en neemt daarop tegen steeds hoger. En in Vlaardingen staat er een stadsderby op het programma in deze laatste speelronde. DVO 32 ontvangt stadsgenoot Delta Sport. Beide wedstrijden worden gespeeld om 2:30. Dan gaan we naar het G-voetbal. Ja, in de eerste klasse 4 voorjaarscompetitie vonden we Excelsior 20 G1 en SVV G1. Zowel beide ploegen, tenminste beide ploegen, die zijn uitgespeeld in de competitie. En de Excelsior 20 is daar kampioen geworden in de eerste klasse 4 voorjaarscompetitie. En de SVV die eindigde als derde in de eerste klasse 7 voorjaarscompetitie. Daar vonden we terug Excelsior 20, G2, jongensmeiden. Excelsior 20 die is als derde geëindigd in de competitie. En tot slot in de eerste klasse 8 voorjaarscompetitie. Daarin vonden we VFC G2 terug. Zij speelden gisteren nog een wedstrijd tegen VEP uit. VEP in Woerden. VEP G2 tegen VFC G2. Die wedstrijd die werd met 0-3 gewonnen door de Vlaardingers. En ja, door deze overwinning is VFC G2 kampioen geworden in de voorjaarscompetitie. Na 10 wedstrijden hebben de Vlaardingers 24 punten. En vanaf deze plaats van harte gefeliciteerd uiteraard namens de medewerkers van Streekomroep 2 in dit geval aan het VFC G2-team in Vlaardingen. Gaan we naar het cricket. De cricketers van Excelsior 20 zijn voorlopig niet te stoppen in hun jacht op een terugkeer naar de topklasse. Het bezoekende DOS die kwam tot het magere totaal van 115 all-out in 32,1 overs. De ploeg van captain Roel Verhagen bereikte de winnende 119 runs, vervolgens al in minder dan 17 overs en boekte daarmee de vierde overwinning op rij. En op de ijskoude zaterdag, daarna kwam Kampong op bezoek. Op het snelle veld zetten de gasten met Goedberte een totaal van 280 runs op het bord. Dat is Hermes DVS dus. Net als de wedstrijd ervoor konden Ostling, Doyle en Roesmeer met gezamenlijk 41 runs niet imponeren. En werd het weer een lastige taak voor de overige batsmen om in de buurt te komen van de score van Kampong. Dat nog 257 runs werden gemaakt, was vooral de verdienste van Olivier Elenbaas, 50 runs. Sebastian Braat, 52 runs. En Ayran Dutt met 59 runs. Hermes DVS zal er in de komende 9 wedstrijden zowel fieldend als bettend een flinke schep bovenop moeten gaan doen om niet onnodig in de problemen te komen. Tot slot het hockey. Union tegen hockeycombinatie Schiedam, dames. Dat werd 4-1 voor Union. En Kromhouters hockeycombinatie Schiedam, heren. Dat werd 2-2. En dan in de reserve, derde klasse, daar was één puntje genoeg voor Pollux Heren 3. Zij namen het dit weekend op tegen Krimpen Heren 1 om het kampioenschap te pakken. En die wedstrijd die werd door Pollux Heren 3 met 3-1 gewonnen. Eén puntje dus was al genoeg om de titel te pakken in die reserve klasse 3.
En dat was meer dan volkomen terecht. Dus 3-1 de uitslag tegen Krimpenheer 1. En bij deze wil ik sowieso onze hoofdredacteur Tjerk van der Ende samen met zijn team feliciteren met het kampioenschap in deze reserve derde klasse. Dan met Pollux Heren 3 in het hockey in dit geval. Benieuwd wat dat voor volgend seizoen gaat opleveren voor Pollux Heren 3. Blijft het team compleet of niet? Ja, wie zal het zeggen? Zometeen na War of the Moon gaan we eens kijken wat er allemaal is gebeurd in de laatste speelronde in de Eredivisie.

Komen we uit bij het betaalde voetbal. Waar de ontknoping in de Eredivisie bekend is. We beginnen bij de KNVB-bekerfinale van de vrouwen. De vrouwen van FC Twente hebben voor de 5e keer de KNVB-beker veroverd. In de finale in Rotterdam knokten ze zich tegen kersvers landskampioen PSV in de slotfase van 0-2 naar 2-2. Waarna ze de penalty-serie met 4-3 wisten te winnen. De play-offs voor promotie-degradatie. De halve finales van afgelopen week en zaterdag. Almere City die nam het op tegen Willem II. In de eerste wedstrijd in Almere. Dat werd 1-0 in het voordeel van Willem II. En de return in Tilburg. Willem II tegen Almere City. Dat werd 2-0. Waardoor Willem II in de finale staat. Die wordt woensdag sowieso gespeeld om 6:15. En zaterdag 23 mei is de ontknoping. En Willem II die gaat het opnemen tegen de nummer 16 van de Eredivisie. En die werd vandaag bekend. Daar komen we zo meteen later op terug natuurlijk. Dan gaan we naar de Vriendenloterij Eredivisie. De ontknoping. De laatste wedstrijden die zijn gespeeld. Wedstrijd 34. Die speelronde die zag er zo uit. PSV nam het op tegen FC Twente. Dat werd 5-1. Pek Zwolle tegen Feyenoord. Feyenoord, de tweede plaats bemachtigd. Vorige week definitief. Die gaan ook de Champions League in. En de laatste wedstrijd met 0-2 gewonnen. Dus ja, kan je dan kijken naar een succesvol seizoen? Of hadden ze bij Feyenoord afscheid moeten nemen van trainer Robin van Persie? Je mag het me zeggen. 010-426-1212. Ga naar NEC tegen Go Ahead Eagles. NEC een sterk seizoen achter de rug. 2-1 tegen de Eagles. Sportclub Heerenveen tegen Ajax. Dat werd 0-0. AZ tegen NAC Breda. Het gedegradeerde NAC Breda. 3-3. FC Utrecht tegen Fortuna Sittard. 2-0. Heracles Almelo. FC Groningen. 1-2. Een onvervalste stadsderby op deze toch wel bijzondere zondag. Zondag 17 mei 2026. Sparta Rotterdam tegen Excelsior Rotterdam. West tegen Kralingen. Of West tegen, wat was het ook alweer? Noord, geloof ik. Ja. Ja, volgens mij wel. Nou, goed. Spangen tegen Kralingen. Nou, normaal gesproken, Excelsior weet niet zo heel snel te winnen op het kasteel. En dat deed het dit keer weer wel. Want het werd 2-3 in het voordeel van de Kralingers. En daarmee is handhaving een feit voor Excelsior Rotterdam. De ploegen die gingen uitmaken wie er op plaats 16 terecht kwam. FC Volendam tegen Telstar. Dat werd 1-2 in het voordeel van Telstar. En Telstar, waar de beslissing viel door een strafschop van keeper Ronald Koeman junior. Jawel, zoon van. Ja, de bondscoach inderdaad. Klopt. Wat betekent dat voor de stand? Wat betekent dat voor de Europese voetbalkaarten? Op plaats 1, landskampioen PSV. Gaan sowieso de Champions League in. Na 34 speelrondes, 84 punten. Op plaats 2, Feyenoord Rotterdam. Spelen Champions League volgend jaar gelijk de groepsfase in. 65 punten. Op plaats 3, NEC. De ploeg uit Nijmegen plaatst zich voor de volgende Champions League. 59 punten. Op plaats 4, FC Twente. Volgende Europa League. 58 punten. Op plaats 5, Ajax Amsterdam. Gaan play-offs spelen voor een plekje in de Conference League. Op plaats 6, FC Utrecht. Gaan ook play-offs spelen. 53 punten. Op plaats 7, AZ. Gaan de Europa League in. Aangezien dat zij verliezend finalist waren in de beker. En NEC volgende Champions League gaat spelen.
Ja, en dan niet de Europa League ingaat in dit geval. Nee, AZ dus Europa League. Volgend seizoen 52 punten op plaats 7. Dan hebben we op plaats 8 Heerenveen. Gaan de play-offs spelen. 51 punten op plaats 9. FC Groningen gaan ook play-offs spelen. 48 punten. Dan gaan we naar plaats 10. Sparta-Rotterdam, net buiten de prijzen voor de play-offs. 43 punten. Op plaats 11 Fortuna Sittard, 39 punten. Op plaats 12 hebben we Go Ahead Eagles, 38 punten. Op plaats 13 Excelsior, 38 punten. Op plaats 14 Telstar, zijn veilig, 37 punten. Op plaats 15 Pek Zwolle. Zij zijn ook veilig, 37 punten. En dan op plaats 16, Volendam. Zij gaan de na-competitie spelen, promotie-degradatie. En nemen het dus op tegen Willem II. 32 punten. Gedegradeerd uit de Eredivisie, NAC Breda. 29 punten op plaats 17. En Heracles Almelo, dat was al een tijdje eerder bekend. En zij hebben 19 punten. Gaan we kijken naar de... Het programma voor de Playoffs Conference League. Ze gaan trouwens naar de tweede voorronde Conference League. De halve finale is op donderdag om 6:15. Is het in de Amsterdam Arena of Johan Cruijff Arena. Ajax die het opneemt tegen FC Groningen. En om 9:00 is het in de Galgenwaard. FC Utrecht tegen Sportclub Heerenveen. En dat gaat maar om één wedstrijd. Ja, de finale die staat op zondag 24 mei gepland om 6:00 op eerste Pinksterdag. Dan is het de winnaar tussen Ajax Groningen en Utrecht Heerenveen die het tegen elkaar opnemen in dit geval. De winnaar die gaat naar de finale. Of de winnaar van de finale die gaat naar de tweede voorronde Conference League. En die worden gespeeld op 23 en 30 juli. Heb je een hele korte zomerstop in dit geval. Ja, goed. Dus weer vroeg aan de bak voor de winnaar van deze play-offs. En wat ik al zei. Promotie-degradatie. Finale woensdag om 6:15. Willem II tegen FC Volendam. En zaterdag 23 mei om 8:00 is het FC Volendam tegen Willem II. Tot zover het sportgedeelte in dit programma. Op de hoogte blijven van de lokale en nationale sporten. Dat doe je bij het Zondagavondcafé. Om de klok van 9:00 houd je uiteraard op de hoogte van alle sportuitslagen.

Normaal gesproken dan draaien we een andere plaat natuurlijk van Abel. Ja, dat is deze bijvoorbeeld die door normaal gesproken voorbij komt. Ja. Dat doet de deur dicht, inderdaad. Onderweg. Ik had nou eens een keer gekozen voor een andere, inderdaad. Voor deze zondagavond, 17 mei 2026 in dit geval. Aangezien dat er wel eens een keer wat afwisselends langs mag komen, natuurlijk. Ja. Het is 11 minuten over de klok van 9:30. Het sportgedeelte, dat heb je zojuist allemaal natuurlijk voorbij horen komen. Aankomende zomer is het natuurlijk ook weer tijd voor het WK. En dan heb je van die artiesten die WK-plaatjes gaan maken. En een van die artiesten, die is, dat is de Nederlandse Samuel Welte. De Leeuw komt eraan. Benieuwd hoe dat allemaal gaat klinken zometeen als het WK echt daadwerkelijk in volle gang is. 27 mei, dan maakt bondscoach Ronald Koeman de volledige selectie bekend voor het WK. En uiteraard gaat dat natuurlijk voorbij komen. Wie gaat er mee naar het wereldkampioenschap voetbal in dit geval? Wie vertegenwoordigt het Nederlands helftal al daar?

Samuel Welte, de leeuw komt eraan. En ja, in aanloop richting het WK komt er natuurlijk van alles voorbij. Met WK-hitjes natuurlijk. Ja, tijd voor een nieuwe Guilty Pleasure. Het is 9:45 in dit geval. En ja, je luistert nog steeds naar het Zondagavondcafé van zondag 17 mei 2026. Ik hoorde hem al stiekem een beetje ingestart worden, maar dat was niet helemaal de bedoeling. Ja, dan krijg je met een computer die zijn eigen dingen doet. Goed, come on over, baby. All I want is you. Dat is een nummer van de Amerikaanse zangeres Christina Aguilera uit 2000. Het is de vierde en laatste single van haar titelloze debuutalbum. Ja, op de B-kant staat een Spaanstalige versie van het nummer, getiteld Ben Comingo, Comingo Solamente Tu. Ja, mijn Spaans is niet zo heel erg goed, of dat ik het goed uitspreek. Neem me niet kwalijk. Nee, het nummer werd een grote hit wereldwijd, met een nummer 1 positie in de Amerikaanse Billboard Hot 100. In de Nederlandse top 40 haalde het nummer de 6e plaats. En in de Vlaamse Ultra Top 50 behaalde het de 21ste positie. En ja, Christina Aguilera, ja, toch wel zo'n lekkere stem om deze plaat in te zingen, al mag ik het zo zeggen. Ja, we gaan luisteren naar Come On Over Baby, All I Want Is You. Come on.

Donnie die werkt met heel veel artiesten samen. En ja, K3 kan hij ook van zijn lijstje afstrepen. Want dit waren K3 samen met Donnie. En je hoorde ze met Schaduw. Dat is de nieuwe track die zij hebben uitgebracht in dit geval. Code Rood. Geen idee hoe of wat. Maar goed, het brengt de tijd op 7 minuten voor de klok van 10. En dat betekent dat ik nog 7 minuten dit programma mag vol praten. In het eerste uur heb je me gehoord met Captain Brady. En hij heeft volgende week zaterdag, of aankomende zaterdag, 23 mei, heeft hij zijn release party van zijn nieuwe EP al daar in de Vulkaan bierbrouwerij. En een van die tracks die bijvoorbeeld op die EP staat, dat is PVD, Partij van de Billen.

0: 23 mei. Het
1: is de PVDB.
0: PVDB, Partij van de Billen. Kun je dit programma nog op je gemakje terugluisteren? Dat kan uiteraard. Surf naar www.ditis2.nl. En dan onder het kopje radio heb je daar ergens... of tenminste een kopje media heb je radio. En daaronderin heb je heel ver onderin uiteraard uitzending gemist. Volgende week ben ik er uiteraard weer voor een nieuwe zondagavondcafé. Wat er dan allemaal op het programma staat. Ja, natuurlijk sport wat voorbij komt. De laatste speelrondes in het amateurvoetbal. En dan is het ook Pinksteren. Hoe gaan we dat aankleden? Ja, daar gaan we eventjes nog over brainstormen. Goed, ik ga je achterlaten.

een beetje wakker gestampt te worden. Moet je werken komende week? Een hele fijne werkweek. En dan hoop ik dat ik je volgende week weer aan het toestel gekluisterd heb. Voor afleveringen 100.

0: Martijn van Beek met het NOS Journaal. In België zijn drie artiesten mishandeld omdat ze hadden opgetreden tijdens Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten, de drag queen Diva Beirut, zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De Brusselse politie zegt dat er nog geen melding van mishandeling is gedaan en nodigt de slachtoffers uit om morgen aangifte te komen doen. De organisatie van Brussels Pride veroordeelt de daad van geweld en haat. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Premier Babiš beschuldigt de Tsjechische omroep al jaren van partijdigheid. Journalisten onthulden onder meer belangenverstrengeling door de premier en misbruik van EU-subsidies. President Zelensky noemt de grote drone-aanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne van deze week. Bij de Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en energieinfrastructuur aanvalt. Nederland doet volgend jaar niet mee aan het WK handbal. Het mannenteam verloor in de play-offs 2 keer van Griekenland en is daardoor uitgeschakeld. Bij de vorige 2 WK's deed Nederland wel mee. Het weer in het westen droog, in de rest van het land regen. Het koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden. Morgen overdag opnieuw buien met tussendoor wat zon. En dan wordt het 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een vliegshow op een militaire basis in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee gevechtsvliegtuigen tegen elkaar gebotst. De vier bemanningsleden konden zich met hun schietstoel op tijd in veiligheid brengen. Op beelden van lokale media is te zien hoe de twee toestellen in de lucht tegen elkaar botsen en vervolgens neerstorten. Ook zijn daarna vier parachutes in de lucht te zien. De vliegshow in Idaho is na het ongeluk afgebroken. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen zouden voorlichting moeten geven over de gezondheidsrisico's en waarschuwingssystemen moeten opzetten. Ook zou duurzaamheid onderdeel moeten worden van zorgopleidingen, vindt de commissie. In België zijn drie artiesten mishandeld nadat ze hadden opgetreden tijdens Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De organisatie van Brussels Pride noemt het een daad van geweld en haat. Bij een aanval door een koe is in Oostenrijk een vrouw van 67 om het leven gekomen. Haar man raakte gewond en is met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Het gebeurde in een weidegebied in Oost-Tirol, waar tientallen koeien van lokale boeren graasden. Waarom de koe het echtpaar aanviel, is niet duidelijk. In Duitsland zijn meerdere bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. Eén bom lag in de stad Pforzheim bij Stuttgart. Ongeveer 30.000 mensen werden daar uit voorzorg geëvacueerd. In de buurt van Trier werden 7 bommen onschadelijk gemaakt. Daar moesten 200 mensen hun huis uit. Het weer vannacht in het westen zo goed als droog. In het oosten regen bij 7 tot 11 graden. Morgen overdag opnieuw buien met tussendoor ook wat zon. En dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een vliegshow op een militaire basis in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee gevechtsvliegtuigen tegen elkaar gebotst. De vier bemanningsleden konden zich met de schietstoel op tijd in veiligheid brengen. Op beelden van lokale media is te zien hoe twee toestellen in de lucht tegen elkaar botsen en vervolgens neerstorten. Ook zijn daarna vier parachutes in de lucht te zien. De vliegshow in Idaho is na het ongeluk afgebroken. Bij een aanval door een koe is in Oostenrijk een vrouw van 67 om het leven gekomen. Haar man raakte gewond en is met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie was de aanval in een weidegebied in Oost-Tirol, waar tientallen koeien van lokale boeren grazen. Waarom de koe het echtpaar aanviel is niet duidelijk. Soms vallen koeien honden aan als ze hun kalfjes proberen te beschermen, maar het stel had geen hond bij zich. Vorig jaar overleed een man van 85 door een aanval van een koe in Oostenrijk. Autoriteiten en boeren adviseren om voldoende afstand te houden en honden aan te lijnen. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen worden opgeroepen geld vrij te maken om voorlichting te geven over de gezondheidsrisico's en om waarschuwingssystemen op te zetten. Ook zouden klimaatbestendigheid en duurzaamheid onderdelen moeten worden van zorgopleidingen. Ook oud-minister Kuipers zat in de commissie. Volgens hem is er ook in Nederland geen ontsnappen aan. Hij wijst op vroegtijdige sterfte door onder meer longkanker, veroorzaakt door fijne deeltjes die vrijkomen bij bosbranden. Het weer. Vannacht is het meestal droog in het westen. Er valt regen in het oosten. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Morgen eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidoosten. Tussendoor is er wat zon. Het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: 2.
1: Voor Vlaardingen en Schiedam.
0: Check het laatste nieuws in de 2-app en op ditis2.nl.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen zouden voorlichting moeten geven over de gezondheidsrisico's en waarschuwingssystemen moeten opzetten. Ook zou duurzaamheid onderdeel moeten worden van zorgopleidingen. Opnieuw is er een onbekende drone neergestort in Litouwen. Het gaat vermoedelijk om een Oekraïns exemplaar dat onderweg was naar Rusland. De drone kwam neer in een veld in het noordoosten van Litouwen. In de Baltische Staten komen vaker Oekraïnse gevechtsdrones neer. De premier van buurland Letland diende deze week haar ontslag in na een politieke rel over de drones en de veiligheid voor de bevolking. In België zijn drie artiesten mishandeld nadat ze hadden opgetreden tijdens de Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De organisatie van Brussels Pride noemt het een daad van geweld en haat. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdragen afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Premier Babiš beschuldigt de Tsjechische omroep al jaren van partijdigheid. Journalisten onthulden onder meer belangenverstrengeling door de premier en misbruik van EU-subsidies. Het weer vannacht meestal droog in het westen. Er valt regen in het oosten. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Morgen eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidwesten. Tussendoor is er zon. Het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Sit van der Linde met het NOS-journaal. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty gaat het om 2707 mensen, een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de executies werd uitgevoerd in Iran. Ook Noord-Korea en Saoedi-Arabië leggen veel dood.